0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingbaar. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inziva, Oso, Schrijf de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import. Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt. You. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei donda. Alhoewel, Jari net donda is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica Straat nummer 2, Zorg en Hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Mart Radio, Jubos Kopu de Soudi Amsterdam na Kontren. En voor mijn ondersteun maar aan uw biggie wel biggie, maar ook abio jepi van Nodu. Want alles zei, er bar no to no no. Unek is subsidie, not not dus jepi pay my jepi.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
6: Dit is Mart. Het station van Skopdoro Broco. De andere kant. Vizier. Gedonder op de donderdag. tijd voor de waarheid. Yanda, Kanta America, Psalm Ochtend en Dadra, Jua Aksi Jua Sani. Is Mart na langer dan 38 jaar meer dan uw 50 euro waard? Het antwoord zit ergens verscholen in uw hart. Aan het Donau Noor. Aan Donau. Luku, say you can do.

0: met een stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is MAP, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen.

0: op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoeto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Macandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat wantrouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard? Het Interactieve Communicatieinstituut, tevens platform voor niet alleen de nazaten van de tot slaaf gemaakten. Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS.

0: Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Dit is de Mart. Dit is Mart. Het station van Yeyetaki City. Een laatste symfonie. Country Time. Cantina Latina. U vraagt en wij draaien. Mart Internationaal. Twarfulo. Kinderland. Sandra Bagadina Sozo. Jim Tori. Fenso. Een anders perspectief. A Taste of Jazz. Yorka Tori. The Rots. Golden Oldies. Adimiere Juvriari. Is Mart na langer dan 38 jaar meer dan uw 50 euro waard? Het antwoord zit ergens verscholen, diep in uw hart. En het dona uno moro, het dona juno. Luku sa you can do. Mart. Een status apart.
3: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd. Ook bij Mart.
4: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Ik herhaal NL 48 Rabo 01 02 81 72 51 of op het volgende rekeningnummer NL 54 INGB 000 603 7880. Ik herhaal NL 54 INGB 000 603 7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
2: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
1: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

0: 2026. Valburg Dreef 1001. Nijmi Amsterdam. Leta Baloro Gustapetok Gasperplaats. Iwasap Moro Info. Tega Concrete nummer 31624899036. No Frigiti, no Vitoriere, no Wiculturu, no Wintibeurs 20 en 21 juni. Na Valburg 3001 in Amsterdam. Tega Concrete. Hey! Mhm. Hij kon, hij kon. 31624899036. Dat naar morgen info. Voor wie wint die beurs, jere? Wie cultuur, wie fundament, jere? Brrr. Ai.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Heeft u een stichting, lieve mensen? Bestaat u langer dan 2 jaar? Krijgt u meer dan 10.000 euro subsidie? Wilt u uw stichting naar een hoger plan tillen? Bent u committed, dus wilt u er tijd en energie in steken? Dan zou ik u willen vragen, meld u aan voor het programma GRIP. Dat kunt u doen via de website www.tawamang.nl/grip. We doen dit expliciet niet telefonisch. Waarom? Omdat we willen dat mensen zich ook echt aanmelden. En dat we het gesprek aangaan en dat we gaan begrijpen wat er leeft bij de mensen. Want als je op voorhand, als dat telefonisch gaat, dan denken mensen heel snel van nee, dan is het niet voor mij. Maar wij willen juist, meld je aan. Want als er nog andere dingen zijn, dan kan ik het in ieder geval kenbaar maken binnen de gemeente.
3: Oké. Heb ik het goed gehoord dat je stichting minimaal 2 jaar oud moet zijn?
2: Ja.
3: En dat je subsidies krijgt?
2: Ja. En meer dan 10.000.
3: Meer dan 10.000, ja.
2: Dus vanaf 10.000 euro. Stichtingen die geen subsidie krijgen, maar hun stichting naar een hoger plan willen tillen, mogen zich ook aanmelden. Maar het gaat voornamelijk om stichtingen die al subsidie krijgen en die gewoon op zoek zijn naar mogelijkheden om minder subsidieafhankelijk te zijn. Mm. Omdat je, naar mijn mening, je subsidie moet gebruiken om op te starten.
3: Ja.
2: En je moet er geen verdienmodel van maken.
3: Trouwens, daar zijn subsidies voor bedoeld, hoor. Opstarten.
2: Ja.
3: En daarna moet je je weg zien te vinden.
2: Ja, veelal wordt het niet zo ingezet. Aan de ene kant is het misschien ook wel logisch, want als ik het dit jaar krijg en ik vraag het volgend jaar en ik krijg het volgend jaar ook weer, en dan is er weinig prikkel om eigenlijk op zoek te gaan naar andere mogelijkheden. Maar als je minder afhankelijk daarvan wil zijn, want je bent afhankelijk. Degene die geeft, die betaalt, dat is ook degene die bepaalt. Dus als die bepaalt van ja, ik geef het je dit jaar, ik geef het je volgend jaar, maar het jaar daarop vind ik niet dat jij het nog moet krijgen. Ik ga het aan iemand anders geven of ik stop er helemaal mee. Dan ben je kwetsbaar.
4: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson. Waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Anamiwa one day. Buye alone to me. Anamiwa one day. Listeners, please welcome. Anamiwa one day. Look, Anamiwa one day. Buye alone to me. Anamiwa one day. So, luisteraars, nogmaals, welkom bij een andere aflevering van het programma Mart op straat. Eerder heb ik gehoord van andere mensen dat mi vredef de mi wang, dus daarom messing up ook aan mi wang de. Nou, daar had ik niet over nagedacht. Maar mi no e vredef de mi wang, omdat mi sap tak aan mi wang de. Omdat mi sap tak aan mi wang de. Zo, ik groet u, waar u zich ook mag bevinden. Dit is een programma zonder vaste zendtijd. Iedereen kan het maken. U ook. Gewoon uw telefoon pakken en uw verhaal vertellen. Het moet een verhaal zijn dat impact maakt. Van waarde kan zijn voor mensen om u ook tot nadenken te stemmen. Denkie over een onderwerp of een tori, iets dat u meemaakt op straat, kan ook simpel. Met uw telefoon. De techniek staat niet stil. U spreekt het in en u stuurt het naar Maart. En wij kijken wat we ermee doen. Nadat we het hebben beluisterd. We gaan maar draaien zomaar. Zoals ook aan kies problemen. Vooral als je nou een zoekotrobisch maar. Of je loopt beledigd trouwens. Dat we nou pot en zomaar gooien naar uitzending. Waar ik eerst look even de van waarde. Die a doelgroep voor nu. We leren voor makandra. En we scoren makandra per oman. Alright. Vandaag ben ik blij. Omdat een van onze programmamakers, u hoort haar niet vaak. Maar ze grijpt in wanneer ze iets meemaakt op straat. Onze Riek. Tante Riek. Al jaren verbonden aan Mart. En ook andere organisaties. Ze is actief in de gemeenschap, vooral nu met Kitty Kotti. In juli, dan is ze hier en daar en overal. En ze gaat straks een bijzonder programma voor de kindertjes maken in het kader van Kitty Kotti. Maar, ze was op straat en heeft iets meegemaakt. En zegt van, hé, dit is Mart. Dus, ze greep haar telefoon en vroeg keurig aan de heren of dit opgenomen kon worden voor Radio Mart. En de heren, die gingen ermee akkoord. Dus Riek, hartelijk dank voor je inzet. Mogen velen na deze jouw voorbeeld volgen. Top. Anamiwande. Riek de ook toe. Parkeren. Een parkeerbeleid voor Amsterdam doet sommige mensen pijn. Dus een controleur, een scanner en iemand die verkeerd geparkeerd was, waren in gesprek met elkaar. Gelukkig, de Novetti, maar ze waren het niet met elkaar eens. En het kan voor u een les zijn, want u gaat dingen horen waarvan u zegt van, hé, mine besabio, na zo ben je, na zo mens maar de mij boete te deed opo, na zo u moest go om nou naar een situatie. U kunt ervan leren en wijzer worden. Misschien een lange intro vandaag, omdat ik bijzonder blij ben met deze aflevering van Mart op straat. Ik wens u een aangename luisterstemming toe en veel wijsheid. Presentatie en samenstelling Riek Karg. De Antralisbaka, Mart op straat.
1: Als je betaalt, zeg er niks van maken. Want je hebt eenmaal al betaald.
2: Ja, je hebt toch al betaald.
1: Ja. Dus als je niet betaalt, en dan gaat ze van, hé, hey, weet je wat? Die jongen, diegene doet wel moeilijk. Dus weet je wat, we vernietigen gewoon die geld. Weet je hoeveel moeite ze moet doen Ze moet foto's aanvragen. Ja, dat dan weet je hoe lang... Broer, is moeite. Zij dat allemaal doen? Broer, ik heb geen tijd voor dat. Zomaar gewoon bij die bezwaren die ons aan daar zetten, maar ik zeg van...
2: Ik begrijp wat je moet meestal zeggen. Als je in bezwaren gaat, moet je eerst betalen. Klopt.
1: Moet je niet doen.
3: Oh,
1: ga eerst in bezwaar, dan pas betalen.
3: Okay.
1: Want je gaat altijd winnen.
3: Dus uw advies is nog niet betalen. Wachten tot
1: afgerond is.
3: Het bezwaar afgerond is. En dan pas kijken of je wel of niet...
1: Je gaat sowieso winnen.
3: Je gaat winnen.
1: Sowieso.
3: Lieve luisteraars, je hoort het. Er moet nog heel veel gebeuren. Maar dit is een discussiepunt. U gaat hier meer over horen. Dank je wel.
2: Dat is niet nodig. Dat is niet nodig. Wanneer die man gas geeft...
3: Beste meneer, vertelt u, waar hebt u hiermee te maken op dit moment?
2: We hebben hiermee te maken dat wij in Zuidoost zijn opgegroeid. En nooit moesten betalen voor het parkeren. En dat er nu eigenlijk een soort van misbruik wordt gemaakt. Want er is geen centrum hier of drukke toeristische plekken. Kijk, je hebt wel de arena, maar het is al jarenlang gehandhaafd van Strandvliet, oké, daar en dit, dat. En als je gewoon ziet dat op zo'n dag dat ze hier al bijna 3.500 boetes uitschrijven. Toch? 3.500 boetes uitschrijven per dag. Bijna 5.000 keer 80 euro, wat eigenlijk niet hoort. En dan mensen die hier ook werken, een vergunning vragen en niet eens een vergunning kunnen krijgen. Dus het is dan alleen echt een money-making business, vind ik wel.
3: Dan kijk ik hier, want ik sta hier met een auto van de gemeente Amsterdam. En daarop staat parkeercontrole. Met een gesprek met die meneer die de bestuurder is van de parkeercontrole. Die mij zegt hoeveel boetes hij vanaf vanmorgen 9:00 heeft uitgeschreven. U zult versteld van staan wat deze meneer vertelt. Ga uw gang. Vanaf vanmorgen, hoeveel boetes?
4: Ik heb ongeveer bijna 350.000. 3.500.
3: 3.500. Ja. Wat vindt u daarvan? Wat vindt u daarvan?
4: Ik vind het van, ja... Niet toepassen, maar ja, wat kan ik doen?
3: Het is uw werk.
4: Het is mijn werk, dus ja.
3: Hoe vindt u dat? Wat moet er gebeuren om de mensen van Zuidoost op te attenderen dat het anders moet?
4: Ze moeten gewoon van tegen aansvechten. Kijken als het wordt het ingetrokken worden.
3: Dus bezwaar maken of zo? Ja. Loont het, denk u?
4: Denk ik wel, maar ja, wie weet.
3: Maar hoe vindt u het om zoveel boetes uit te schrijven? Vindt u het normaal?
4: Niet echt. Ik vind het niet normaal.
3: Het kan anders natuurlijk.
4: Klopt.
3: Moet er beleid gemaakt worden dat het anders moet?
4: Klopt.
3: We gaan het aan de luisteraars vragen. Dit is Mart op straat. Norman Riekarg voor Radio Mart. Dank u wel, meneer.
0: Dat was een bijdrage van Riek Karig op straat. Kort, krachtig. U kunt er uw voordeel mee doen. Het is een ambtenaar. Tenminste, die meneer werkt voor de gemeente en ik geef aan dat u het niet moet betalen. U moet eerst bezwaar maken. Dan duurt het een tijdje, ze procederen. Procedure dat een beetje lang kan duren, dus dan vernietigen ze het. Maar als u direct betaalt, dan is het eenmaal aan betaald. Dan zijn ze af van u, klaar met u. Meteen op pai. En ik ga in hoger beroep of teken voor bezwaar, dan wordt het een langdurig proces, want ze moeten met bewijzen komen. Ik hoop dat u hierdoor netter gaat parkeren, oorrekening of paai, zoals is voorgeschreven, zodat u niet in conflict komt, want ze rijden tegenwoordig langs, hè, en scannen uw auto. Als u niet hebt betaald, krijgt u een boete. Klaar. Mart op straat, een bijzondere aflevering. En als u wilt reageren op hetgeen u heeft gehoord, dat kan ook hoor. Maar dan zenden we het de volgende keer uit op onze speciale WhatsApp-nummer. Onze Mart WhatsApp-nummer Dat kan, dan kunt u inspreken. Houdt u rekening met de lengte, houdt u rekening met 2 minuten. Uw reactie geven en dan zenden we het uit. Alright? Oh, u wilt graag onze WhatsApp-nummer weten. In de studio van Mart hebben we inderdaad een speciale WhatsApp-lijn waarmee u gratis kunt bellen. Ook met de programmamakers, hoor. Hoe wist u dat niet? Het is al lang. We hebben het al heel lang. Mart WhatsApp. Ik zoek het even voor u op. In die tussentijd heeft u een pen en papier bij de hand. En dan kunt u voortaan met ons bellen, WhatsApp en inspreken. Het nummer van onze Mart WhatsApp groep is 06-13-20-86-01. Mart WhatsApp 06-13-20-86-01. Slaat u het op in uw telefoon. We baro di te wantalis baka. Anamiwa wande. Anamiwa wande.

0: Dit is via Maart Radio Nancy deel 3. Actua Media Radio en TV. Een Sam Jones productie. Ik kreeg het gevoel alsof we uit de hemel kwamen vallen. Dat zegt de nog altijd strijdbaar klinkende Roy Kaikousi Groenberg. In de derde aflevering van de podcastserie in het kader van het jubileum van Nancy. Wij zijn deel van de Nederlandse slavernijgeschiedenis, vervolgt hij. De weg naar de oprichting van het Nancy was aan de ene kant een mijnenveld van weerstand, hoewel het politieke klimaat gunstig leek.
1: Dit is een podcastserie in de aanloop naar het jubileum van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, NINSEE. Volgend jaar bestaat de organisatie 25 jaar. We praten in deze serie met 7 sleutelpersonen. In deze derde aflevering, hoe gaat het in de aanloop naar de oprichting van het NINSEE? Staan de lichten op groen of is er juist tegenwerking? Een van de voorvechters vanuit Amsterdam is Roy Kaikousi Groenberg.
2: Ik vond het belangrijk dat de Nederlandse samenleving zou moeten weten waarom wij hier zijn. Vaak kregen wij het gevoel, of het gevoel werd naar ons toegesproken, alsof we ergens uit de hemel kwamen vallen. Of we waren hier vanwege de sociale voorzieningen en dat soort toestanden. Maar ja, ik was een van de mannen die vond van nee, Nederland moet weten waarom wij hier zijn. Dat wij deel zijn van haar slavernijgeschiedenis.
1: Pionier Kaikousi richt in 1997 vanuit Amsterdam de stichting Eer en Herstel op. Op landelijk niveau timmert Beryl Biekman, de voorvrouw, die ook wel de koningin van de beweging wordt genoemd, al langer aan de weg met de zwarte vrouwenbeweging Sophie Dela, die later opgaat in het landelijk platform Slavernijverleden. De gedreven Biekman wil dat slavernijverleden, excuses, reparations op de landelijke agenda zetten.
3: En toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken. We hebben een bijeenkomst georganiseerd. En we hebben een petitie voorbereid. In de petitie hebben we het natuurlijk met behulp van Frank Drachtenstein en Ludwig van Meer en mijn broer. Hebben we in ieder geval de preambule geformuleerd.
4: Wat?
3: We willen nu een vorm van genoegdoening. Onder andere een monument. En nu willen we het op de agenda hebben. Niemand wilde het in ontvangst nemen, maar Tara Udrijsing van maar wel, hè. Ze had 40 graden koorts en ze is wel gekomen.
4: Kamerlid GroenLinks.
3: Kamerlid GroenLinks. En toen zei ze, Beryl, maak je nu klaar, want als de commissie roept, dan moet je klaarstaan. Ik geef D66 grani, hè. Ik was toen betrokken bij D66. Toen heeft D66, maar eigenlijk een beetje politiek geschoold, mijn Henk Kleinsma, Jan Hoekema, Hubert Vermina.
4: Hubert Vermina. Ja, Caribische Nederlander.
3: Ja. Francisca Ravenstein. August Waal. Isaias, hoe heet hij? Emil Isaias. Roger van Bokstel. Heel veel meer.
1: En die D66-partijgenoot Roger van Bokstel is dan 25 jaar geleden minister van Grote Steden en Integratiebeleid. In een progressief kabinet. Maar dat zegt niet alles.
5: Nou, kijk, het was wel lastig in het kabinet waar ik in zat. En later ook naar de Kamer. Er waren natuurlijk best politici die ook vonden dat we wat moesten doen. Maar over het geheel genomen was het bijna een non-existent onderwerp. En toen ik in het kabinet met dit voorstel kwam, werd er ook echt wel een beetje gekeken van, jeetje, wat gaan we doen? Moet dit? Is het nodig? Nou, toen kwam al snel het debat ook op. Ja, en wat gaan we dan zeggen? Gaan we dan excuses maken of iets anders? En nou, iedereen was een beetje benauwd in die tijd nog.
1: Ook in de samenleving staat niet iedereen te springen om een slavernijmonument of instituut. Laat staan excuses. Dat merkt de voorzichtig formulerende Eddie Campbell, de eerste voorzitter van het NINSEE.
6: In die tijd, als ik het me goed herinner, had je, hoe heette die man, Pim Fortuyn. En wat een rechtse publiciste, de naam kan ik me niet meer zo goed herinneren.
4: Piet Emmer? Ik weet niet
6: of... Oh ja, ja, zeker Piet Emmer. Die had geweldig veel in de kritiek op de totstandkoming van het NNC. Die vonden het eigenlijk niet nodig. En op überhaupt de herdenking van het slavernijverleden.
4: Wat was zijn kritiek dan verder precies?
6: Ja, zijn kritiek was dat het zo lang geleden was. En dat eigenlijk het slavernijverleden meer positieve dingen eigenlijk had opgeleverd dan negatieve. Want al die mensen, al die nazaten, die zaten tegenwoordig heel comfortabel in Nederland. Hè? En hadden dus niks meer van doen met het leven dat ze geleid zouden hebben, waren zij eigenlijk in Afrika gebleven. Dus hij zag dat als een grote vooruitgang. En het was eigenlijk vrij vertaald, hou je bek maar en geniet goed van het leven in Nederland.
1: Ook Hugo Fernandez Mendes, directeur op het ministerie van Binnenlandse Zaken, een hoge ambtenaar dus met Surinaamse achtergrond, raakt betrokken. Uiteindelijk belandt de petitie van Sophie Dela van Beryl Biekman via het departement van premier Kok op het bureau van Fernandez Mendes. Kort gezegd staat daarin...
7: Een pleidooi voor een nationaal monument en een pleidooi om scholing, educatie, onderzoek en dergelijke te doen naar de slavenhandel en het slavernijverleden.
4: En wat was uw idee?
7: Nou ja, met mijn achtergrond is het vrij duidelijk. Laat ik zeggen, het is meestal vallen dit soort dingen een beetje weg. Het was niet het belangrijkste onderwerp tijdens de algemene beschouwingen. Meestal krijg je dan een antwoord als we zullen onderzoek doen of we nemen het mee. En dat wordt het vaak op de lange baan geschoven. Even los van inhoudelijke overwegingen is het altijd de vraag, wat gaat het kosten en wie moet dat betalen? Ik was daar tamelijk enthousiast over. Ik kende natuurlijk de betrokken spelers ook wel. Ik kende het veld ook wel. Ik zeg, nou, als departement zijn we zeer geïnteresseerd in dit onderwerp. En we kijken er met een positieve grondhouding naar. Ik heb intern wel mijn bazen moeten beloven dat het de rest van het departement geen geld kost. Dus het moet uit je eigen begroting dan betaald worden. En politiek moet je natuurlijk ook draagvlak hebben. En dat is de minister van Bokstel, Roger van Bokstel. En die was eigenlijk ook onmiddellijk positief. Dus we hebben al heel snel besloten van nou, we willen dit wel oppakken. En om het op te pakken kun je natuurlijk niet als uitgangspunt nemen de memo of het verzoek van de stichting, Sophie Dela. Want het moet een nationaal monument worden. Dus je moet draagvlak hebben. Je moet draagvlak hebben binnen de Surinaamse gemeenschap, die toch redelijk versplinterd was. Het moest overigens nog breder zijn dan de Surinaamse gemeenschap. Je moest ook de Antilliaanse, het moest echt landelijk, het moest een nationaal karakter krijgen. En iets wat nationaal is, kan natuurlijk niet Surinaam zijn. Dus ook de Antillianen, Afrikaanse organisaties en dergelijke moesten betrokken zijn. Ik heb wel Beryl Biekman uitgenodigd, want die was de initiatiefnemer. Daar had ik buitengewoon veel waardering voor de manier waarop zij het zeer gedegen deed. En heb gezegd, je mag aan de slag, maar we kunnen je pas als gesprekspartner erkennen als je draagvlak hebt. Dan moet je echt mee aan de slag.
3: Oké, dus heel veel voorwerk, heel veel kneedwerk. Want ik was natuurlijk zo'n jonge hond die... ja, nu! Dus slijm, bijna likken, kruip en trap in die kont, carrière maken is gezond, zoiets. Dus ik krijg een brief dan, mits ik in staat ben om heel Nederland, alle groepen die iets willen met het slavernijverleden, als ik ze bij elkaar kan krijgen, om één stem naar de overheid. Want ze waren niet van plan om met honderden mensen om de tafel te gaan zitten. En zie je, dat is verdeel en heers. Dus ik heb alle hoeken en gaten van Nederland. Tijdens mijn speurwerk ben ik erachter gekomen dat Arnhem, Wageningen, Den Haag, Vlaardingen, Ik vooral Rotterdam. En Rotterdam had al de Biggie Speakery. We hadden de Eerste Wereldalliantie Groningen. Dat waren meer mensen uit de zes landen, Caribische landen. Kortom, De mensen waren zo verschrikkelijk blij. Want het was de eerste keer in hun leven dat ze zouden meemaken van een verenigd Afrikaanse diaspora bij elkaar voor één doel. En we praten over nationaal monument. Het ging over een statische dimensie en een dynamische dimensie. Instituut en monument bij elkaar. Eén navelstreng vanuit één placenta. Daar ging het over.
1: Tot zover deze derde aflevering. Voor de hele podcastserie zijn 7 personen geïnterviewd. Beryl Diekman, Roger van Bokstel, Eddie Campbell, Hugo Fernandez Mendes, Roy Kaikousi Groenberg, Humphrey Lamuur en Alex van Stipriaan. De muziek die je hoort is van Jason Edowaiti Eduard. Productie en samenstelling van de podcastserie Sam Jones Productions in opdracht van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, NINSEE.
0: Dat was NINSEE deel 3 via Mart, Actua en Media. Een Sam Jones productie. Beryl Diekman was dat. In de derde aflevering van een podcastserie naar aanleiding van het jubileum van NINSEE. Er is ook een langere versie van deze aflevering op het YouTube-kanaal van Sam Jones Producties, de maker van deze radio- en tv-special. Dit was een herhaling via Mart. Graag tot een volgende keer.

0: Luisteraars, ik ben terug. In de studio heb ik een bekende muzikant. Die is even langs geweest. Hij heeft een pokoe uitgebracht en heeft het persoonlijk gebracht. Derek E. Heeft hij vaker gehoord hier bij Mart, Pokoman, Juru. Dit is geen muziekprogramma, dat weet hij ook. Dit is meer informatief, maar in van pokoe de. Nou, we draaien tussendoor eventjes Lukutak. Hey, is dit een wereldhit in wording? Of is het gewoon voor ons una ja, Saranamang? Maar tegenwoordig de Surinaamse artiesten Brogo Internationale, alle luisteraars. Met hun de mogelijkheid van AI, ICT, WhatsApp, YouTube. Dan gaan ze ook buiten de grenzen van Suriname. Dat is mooi om te weten. Laat mij toch even snel met hem praten. Eventjes verwelkomen. Dag Dirk.
1: Dag Norman. Goedemiddag luisteraars.
0: Middag.
1: Ja, de naam is niet Dirk, maar Dirk.
0: Dirk,
1: geef niet. Ja,
0: Dirk.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja, nee, ik heb een nieuwe song uitgebracht.
0: Oké. Voor de luisteraars die jou nog niet kennen, de nieuwe luisteraars van Maarten, wie is Dirk?
1: Dirk is een muzikant, een bassist eigenlijk, die zich ook een beetje ontpopt heeft tot een singer-songwriter. Nog steeds bassist, maar ik schrijf mijn songs, ik breng ze uit en ik heb vaak ook dus live optreden. Dirk is een bassist, bekend in de reggae scene. Maar ook natuurlijk in de Kaseko scene. Ik ben verbonden aan de formatie, Kaseko formatie, Tweede Kamer. Maar ook dus aan de reggae formatie, Royal Roots Band en de Roots Riders die vertegenwoordigt jaarlijks het Bob Marley tribuut gebeuren hier in Nederland, België en Frankrijk. Ja, ik kan doorgaan, maar ja, ik heb een hele waslijst aan artiesten waarmee ik heb gewerkt.
0: Begeleidingsband van Kenny B.
1: Kenny B.
0: Heb je nog meer?
1: Als ik
0: een lijst.
1: Alle Jamaicanen die ooit, zeg maar, die men kent in de recente geschiedenis van de reggae, Sisla, Morgan Heritage, Itana, Tanya Stevens, John Mason, Junior Kelly, Richie Spice, Maxi Priest. Ja, een lijst langer.
0: Mooi te horen, man.
1: Een lijst langer. Maar natuurlijk, en als je tussen deze mensen je begeeft, dan ga je ook je eigen weg een beetje opzoeken, toch?
0: Logisch.
1: En het begon eerst met even spontaan een ritme maken. En op een gegeven moment zet je je stem erop en dan heb je een nummer.
0: Mm-hmm.
1: Lang verhaal kort. Ik heb dus met een heel wat mensen gewerkt. Maar ik kwam dus een paar jaar geleden op een spontaan idee. En check, hè, dus een paar jaar geleden en nu pas is het heb ik het, zeg maar, uitgewerkt. Ik heb met dit nummer, ik weet zeker dus dat ik heel wat mensen zou verrassen, omdat ik eerst mezelf ermee heb verrast. Het is een nummer van een totaal ander genre, een genre dus die wij als Surinamers toch niet veel bezigen. Mensen zullen het straks horen, maar muziek is muziek, dus het blijft leuk. En nogmaals, ik heb mezelf verrast, maar ik dacht van, ik doe het toch. En ik zal zien hoe de mensen hierop zullen reageren. Ik zal iets over het nummer verklappen. Laatst was het Moederdag.
0: Ja.
1: En een aantal maanden na Moederdag komt Vaderdag. Tenminste, een aantal weken na Moederdag komt Vaderdag.
0: Straks, ja.
1: En laten we eerlijk zijn, vaders worden vaak vergeten in het Vaderdagding.
0: Zo,
1: als
0: je een probleem.
1: Ja, dus je kan bijvoorbeeld een show organiseren, een Moederdagshow, en dan maar druk proberen een Vaderdagshow te organiseren. Niemand komt. Maar dat is het lot van vaders. We moeten ons berusten in dat lot. Maar dat neemt niet weg dat vaders een belangrijke rol vervullen in het leven van kinderen.
0: Ja.
1: En soms zijn er situaties dat de vader niet aanwezig is. Maar wie ben ik om daarover te oordelen? Want vaak genoeg zijn er heel veel achtergrondinformatie wat mensen vaak niet weten.
0: Ja, dan op iets ook maar ja.
1: Ja,
0: op een moment is iets wat dames den alleen.
1: Precies, precies.
0: Maar wat liep denk, wat liep denk die dan?
1: Maar nogmaals, het nummer is toch wel een hard onder het riem voor de vaders eigenlijk. En dat, ik praat hier niet over mezelf, want het is geen autobiografisch ding. En ook niet van mijn eigen vader, want mijn eigen vader die is er niet meer. Maar die is altijd geweest. Okay. En zo ken ik nog meer vaders die er altijd zijn. Maar dit is voor de vaders.
0: Voor de
1: die
0: vaders.
1: Een beetje moeilijk hebben, die nooit die waardering krijgen. Dus, en Afpoku, ik is mijn vaderdag Poku, maar het is een Alade Poku. Want je bent elke dag vader, toch?
0: Zo is dat.
1: Dus dat is die Tori.
0: Ja. Goed, je gaat hem introduceren. We hebben de inleiding gehoord, luisteraars. De reden waarom. En nu gaan we er naar luisteren. Derek E. in de studio van Maarten.
1: Lieve luisteraars thuis, overal waar u zich bevindt. Hier komt het nummer van Derek E., de nieuwste. Dit is een primeur. En het nummer heet gewoon simpelweg Vaders. Gewoon, dat is het. Vaders, komt-ie.
2: Dit is voor alle vaders. Stiefvaders, pleegvaders, vaders, vaders.

0: Nou, zeer gevoelig. Mooi inhoudelijk, mooi sterk, hè. Dit is een opsteker voor die vaders, man. Moeders hoeven niet jaloers te worden, hè. Want ze kregen genoeg mama en andere zaken. Die is nou geen papa. En vader lag ik kon. Dus dit moet zeker meer aandacht krijgen onder de programmamakers voor Maart. Vooral de papa's. Ook toe, hè. Dus goed hoor. Goed, is goed overgekomen.
1: Nou, dankjewel dat je er zo op reageert, Norman. En ik denk, ik hoop dat de luisteraars er ook zo op reageren. Ik heb hem dus zo gemaakt, ook een Nederlandse couplet heb ik gedaan. Omdat, ja, ik heb overal fans, hoor.
0: Ja.
1: Ik heb overal fans, dus. En Nederlands is toch ook een deel van onze taal. Ja, toch?
0: Ja, zeker.
1: Dus we mogen dat ook claimen, dus vandaar. Ja. Luisteraars nogmaals, Derek hier in de studio. Geniet van dit nummer. Binnenkort, dit was een primeur. Maar vanaf morgen kan je hem ook gewoon vinden op YouTube en Spotify en dat soort plaatsen. En ik heb zondag heb ik een optreden, dus ga ik het ook tegen horen brengen. In Westerpark bij Kitty Kotti something. Dus kom allemaal gezellig. En dat is het dan, man. Thank you.
0: Mooi Tori, man. We voelen ons vereerd. Dat ik kon aan Uno en Charen kon als primeur. Prima. Hartelijk dank en ik denk dat dit gaat aanslaan. Vooral via Brengwassernaand hebben.
1: In Westerpark bij Kitty Kotti something. Dus kom allemaal gezellig. En dat is het dan, man. Thank you.
0: Mooi Tori.

moet u zeggen, de laatste tijd me kies voor pokoe toegestuurd, ja. Veel pokoe voor artiesten die bezig zijn. Met je familie draaien, doe je nou dat. Dus zeker dat ik het rust hier in mij. Ik zou wel lang missen op pokoe kon je, maar nooit die draaien. Erik, ik kon in een studio mee moest komen toen, dat je draaien. Tegen de man kon persoonlijk. Ik gers mee hier zing ik banam jesi, maar we gaan het straks afdraaien. Dat van Etje. Het rust heeft ook een nieuwe uitgebracht en als ik kom aan een wang van mij drie als ik kom, maar goed, nu hebben we over Derek I en dan opa door dat je dat trouwen, prima. We gaan door met het programma, luisteraars, dit was even tussendoor, hè? Dit is typisch Mart. U weet nooit wat u van tevoren hoort, zomaar ons aan café in de plaats dat we grijpen in, dus dat is vandaag ook gebeurd. Ik ga ervan uit dat u het verhaal gaat rondvertellen. Dat ik, hé, hier een jong pokoetje in een paion. Dat is een rotaki. Eindelijk, jongen, om aan de deur of ja, want toen probeer ik, mama. Die zei, wakker man. Het is mijn hele straat te beginnen bewegen. Dat ik, bezin in jafrouw, draai in jafrouw. Draai je op je toe. Wist in de sjee, jongen, lees je, maar zin in godje. Per WhatsApp. Ik downloading naar YouTube en waar nog meer? Spotify. De Senengo die hem ching, vooral de fino shidel lang of fino jere lang was aan if ding. Senengo. Door actie tak mama wat zing. Sommige van die kinderen die geen sanatongo verstaan. Toch dogo actie dem matak mama wat zingt die hier? Waar zingt die over? Ik hoor Surinaamse woorden die ik niet ken, maar hoe kunt u het voor me vertalen? Dat naar de boy en de meisjes. Oh, actie mama. Ja, moeder, vertalen. Ja, jonge man, jonge dame. Goed zo. Alhoewel, ik ook op mijn schema had voor Takatori die stoel. Want zij zijn ook onder de jongeren voor een mooiere luisteraars. Veel jongeren, onze jongeren, zitten zonder een verblijfplaats. Dit is trobi naar haar mama en zo is naar haar papa. Dan moeten ze het huis uit. Maar Finn Osojano, dat weet u, met die asielzoekers. En dan lopen ze rond. Na strati, zo lees aan een biggie tas. Boy, ab mooi auto, zo lees de ab auto. Zo lees aan een biggie tas. Boy, ab mooi auto, zo lees de ab auto, maar daarna osso, fusribi. En dan. Dat is een ander onderwerp. We besteden echt aandacht neon laat. 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren,

0: maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt door een gracht over te zwemmen en is meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Gisteren werd de aap gespot in het dorpje Esbeek. Het is de tweede ontsnapping in korte tijd. In mei was Beekse Bergen een ochtend dicht vanwege een uitgebroken cheetah. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
1: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassa Skotu, Iwan Wassa Oso. Van mijn Insiva Oso Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintik, zij wan Sintik. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meeste het kon die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedemorgen luisteraars, of goedemiddag. U luistert naar Radio Mart en het is tijd geworden voor Politiek Mart Politiek Café. En de presentatrice is Jane Arifa Badoula, lid van D66. Jane is op dit moment onderweg, dus heel even geduld alstublieft. Mijn naam is Lloyd Williams, ik doe de techniek voor Jane.

Luisteraars, u bent beland in het programma Marktpolitiek Café. In afwachting van de presentatrice Jane Arriva Badoula. Ze is wat verlaat, maar binnen enkele minuten kan ze hier zijn. Geduld alstublieft.

0: Goedemiddag luisteraars. Jane is inmiddels gearriveerd. Goedemiddag Jane.
1: Goedemiddag Lloyd. En dankjewel dat jij vandaag natuurlijk achter de knoppen zit. En het weer samen gaat doen. Welkom luisteraars bij het Mart Politiek Café. Bij Mart Radio Amsterdam. Ik ben Jane Arifa Badoula. En vandaag hebben wij geen politici of andere deskundigen in de studio. We hebben ook niemand die wij binnenhalen via de telefoon. Maar wat wij wel gaan doen vandaag is, we gaan praten over de stadsformaties. Dus de gemeenteraadsverkiezingen 2026 zijn natuurlijk al een tijdje achter de rug. Druk is men bezig geweest met de coalitievorming en ook met de stadsdeelcommissievormingen. En wat we gaan doen is, we gaan vandaag kijken wat al is geschied, wat nog moet gebeuren. En dan gaan we daarover met jullie in gesprek. Dus vandaag is een beetje een informatieve anderhalf uurtje. En natuurlijk doen de inbellers mee, want die gaan bellen om te praten over wat wij vinden van bepaalde coalitievormingen of oppositiesituaties. En we gaan, als het even kan, ook kijken wie op die plekken zitten. Dus jullie krijgen dan ook de namen door. Lloyd, even een vraag aan jou. Want zoals jullie weten, luisteraars, als Lloyd en ik hier zitten, dan doen we het altijd samen. Als eerste, welkom terug van vakantie. Heb je het fijn gehad, Lloyd?
0: Ja, dankjewel Jane. Ja, lekker zonnig, warm in Spanje. Dus alles, zon, zee, strand.
1: Ja, dus,
0: dat waren de sleutelwoorden.
1: Dus dan was er niks te klagen. En gelukkig vandaag ook een zonnige dag. Laten we hopen dat we ook in Amsterdam een mooie zomer zullen hebben. Lloyd, yes. Kan je vertellen, wat is al gebeurd en wat is nog niet gebeurd? Hoe zit het met de coalitievorming bij de gemeente Amsterdam?
0: Ik moet heel even het lijstje bij pakken hoor.
1: Ja, nee, we zijn wel, mm-hmm, wel slimme mensen, maar dit soort dingen kunnen we niet uit ons hoofd. Mm-hmm. Dat is te veel om.
0: Er zijn 9 beoogde wethouders.
1: Oké.
0: Okay. Dat zijn er, van Pro zie ik Sita Pels, volkshuisvesting. Mm-hmm. En Soufiane Barki, werk en inkomen. Mm-hmm. Esma Lalla is voor onderwijs. Hendrik-Jan Biemond, financiën, cultuur en ga zo maar door, een hele lange lijst. Maar ik noem de eerste.
1: Nee, maar van welke partij noemen we ze nu? Want dan weten we ook.
0: Het zijn alleen maar van Pro nu.
1: Oké, okay, we gaan eerst voor Pro. Ja, oké.
0: Okay. Hendrik-Jan Biemond, mm-hmm, financiën. Mm-hmm. Araya Sunter, dat is ook een heel bijzondere.
1: Ja, deze vertel.
0: Mevrouw. Deze mevrouw, die was.
1: Een Surinaamse mevrouw, dacht ik.
0: Een Surinaamse mevrouw. Die was directeur-generaal bij een van die. Van een ministerie. Ik moet er even op terugkomen.
1: Ja, Araya Sunter. Maar leuk. Ja. Ook iemand van ons vaderland in ons midden.
0: Ja. En we hebben Lian Heinhuis, Duurzaamheid en Energie. En nu gaan we naar D66.
1: Dus hoeveel zijn het in totaal? Dan weten we ook hoeveel beoogde wethouders er staan. Zes beoogde wethouders voor Pro.
0: En dan heb je voor D66 heb je er 3. Uh-huh. Melanie van der Horst, Economische Zaken. Uh-huh. Alexander Scholten, Ruimtelijke Ordening. Uh-huh. Elise Moeskop, Mobiliteit, Openbare Ruimte. Ga zo maar door.
1: Dat zijn 3 wethouders van D66?
0: Yes.
1: Oh, dat valt een beetje tegen, vind ik zelf. Want we hebben er, voor Pro hebben we er. Uh-huh. Voor Pro zeg ik net.
0: 6.
1: Hebben we er 6 en voor D66 3?
0: Totaal 9.
1: Wat zeg je? Totaal 9, ja. Oké, okay. Dus dan hebben we een coalitie van D66 en PvdA GroenLinks.
0: Ja.
1: Dus we hebben een links, middenlinks coalitie bij de gemeente Amsterdam. Mm-hmm. Nou, al eerst alle pro-stemmers gefeliciteerd. Alvast met de beoogde. Met de beoogde wethouders en natuurlijk ook voor D66 felicitaties aan de beoogde wethouders. En nu is nog de vraag of zij door alle screeningtesten en alles komen en uiteindelijk de definitieve coalitie vaststaat om dat verder in orde te maken. En als het gaat om raadsleden in de coalitie?
0: Raadsleden, die moet ik nog opzoeken, want dan heb ik je niet paraat.
1: Nee, maar daar hebben we ook de tijd voor om vandaag heel rustig hierover een beetje door te zagen.
0: Mm-hmm. Ja, nou goed, ga ik in de tussentijd helemaal naar zoeken.
1: Ja, mm-hmm. En als ik aan onze luisteraars had ik dus een vraag. Als je kijkt naar hoe het op dit moment in de stadsdelen gesteld is wat betreft de dakloze situatie en de situatie van steeds meer mensen die op straat gaan zwerven en het woonprobleem, was ik heel erg benieuwd naar de creatieve oplossingen die onze luisteraars hebben. We moeten natuurlijk de komende tijd een soort van out-of-the-box thinking gaan doen, omdat het aantal daklozen stijgt. De bemoeizorg zal het komend jaar extra druk hebben, maar er is ook heel veel dat tussen wal en schip valt als het gaat om de bemoeizorg. Bijvoorbeeld mensen die door scheidingssituaties grote bedragen alimentatie moeten betalen en waar het huis bijvoorbeeld toegewezen wordt aan een partner, waardoor de andere partner gewoon niet meer in staat is om een vrije sectorwoning te betalen en met een paar eurotjes te veel verdient om in de sociale of middenhuur terecht te komen. En dat is ook een schrijnende situatie van mensen waar de groep ook langzaam, maar gestaag toch groter wordt. En niet te vergeten de situatie met de asielzoekercentra die weer een andere situatie betreft als het gaat om de spreidingswet en hoeveel Amsterdam nog allemaal gaat opvangen. En Lloyd, als jij zover bent, geef je een hint, hè, moet je gewoon inbreken op mij. Ik was heel erg benieuwd, luisteraars, naar hoe jullie denken dat dit opgelost moet worden met een aantal groeiende toeristenaantallen die steeds ons land binnenkomen en de verhuur van Airbnb veel interessanter wordt, waardoor ondanks er toch woonruimte is, woonruimte niet beschikbaar gesteld wordt voor deze groepen mensen. En ook de situatie met de vergunningen en de wetgeving, waar ook binnen Amsterdam er kantoorruimtes en andere vormen van woonruimtes vrijstaan, maar niet ingevuld worden. Ik hoor verhalen van mensen die misschien voor een half jaar naar het buitenland gaan en zeggen, ja, maar ik hou er rekening mee dat er van alles mis kan gaan in mijn huis. Dus ik sluit hem liever en ik doe hem dicht. En ik laat er liever niemand tijdelijk in. Ook dat heb je. Ik was heel erg benieuwd hoe onze luisteraars over denken. Ik ben welkom om in te bellen bij Mart Radio. En ons telefoonnummer is Lloyd.
0: 020-471-4291.
1: We gaan, terwijl we wachten op inbellers, gaan wij naar een muziekje. En gaan wij even kijken hoe het zit met de raadsleden van de coalitie en de oppositie van de centrale stad. En dan komen we daarmee zometeen weer bij jullie op de radar. En Lloyd, wat voor mooi muziekje heb je nu voor de luisteraars klaar?

0: Lucien, daar zijn we weer, luisteraars.
1: Als het gaat om de coalitievorming binnen de gemeente Amsterdam, dan is de raadrace geïnstalleerd. En hebben wij 45 actieve gemeenteraadsleden bestaande uit 11 verschillende politieke partijen. Wat nog onduidelijk is, is als het gaat om de coalitievorming of de onderhandelingen al volledig voltooid zijn. En dat kun je wel merken aan het feit dat wij beoogde wethouders zijn. Dus als het gaat om het functioneren van de gemeenteraad met de 45 raadsleden van de 11 politieke partijen, dan functioneert de gemeenteraad natuurlijk gewoon door. Maar als het gaat om de onderhandelingen van de coalitievormingen, daar zijn er nog enige vraagtekens bij. En ik was heel erg benieuwd of de luisteraars hierop hun licht willen schijnen. Het is natuurlijk ook belangrijk om mee te doen in de politiek. En een van de dingen dat ik mij gesteld heb voor het Marktpolitiek Café Amsterdam, dat wij naast verschillende politici van de verschillende politieke partijen die zich over de verschillende thema's kunnen uiten, dat we ook een verhoging brengen naar de luisteraars zelf. Die dan ook een inbreng hebben binnen hun denkwijze. En we hebben natuurlijk verschillende type luisteraars. We hebben verschillende type politieke programma's bij Maat Radio Amsterdam. En voor elk niveau van luisteraar is het belangrijk om mee te kunnen doen. En meedoen betekent al op een hele kleine manier je mening geven. We hebben luisteraar. Oh, we hebben nu het nieuws. Oké. Okay.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen zijn enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt door een gracht over te zwemmen en is meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Gisteren werd de aap gespot in het dorpje Esbeek. Het is de tweede ontsnapping in korte tijd. In mei was Beekse Bergen een ochtend dicht vanwege een uitgebroken cheetah. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radio nieuws.

0: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook eens denkbaar. Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe!

0: Hier is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Goedemiddag, luisteraars. We zijn heel even een paar minuutjes van onze collega hier naar ons aan het afsnoepen. We zijn net ingehaald door het nieuws, Mart Politiek Café. We willen alsnog u netjes gedag zeggen. En
1: ja, we waren zo druk bezig met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp, dat we helemaal de tijd vergeten waren. Dat is alleen maar natuurlijk een positieve ontwikkeling. Dat wil zeggen dat wij heel erg politiek begaan zijn, ja. Lloyd en ik. Ja. Ik hoop dat jullie qua informatie enigszins wat aan gehad hebben. Het was een live uitzending waarbij Lloyd en ik gewoon in de informatie zijn gedoken en waar we geconstateerd hebben. En dat is goed om ook verder te brengen binnen de politiek. Dat de gemeente Amsterdam niet up-to-date is als het gaat om het presenteren bij Amsterdam.nl. De correcte informatie. En dat we dat vanuit de journalistiek, vanuit het parool moeten hebben. En dat is natuurlijk niet altijd een fijne zaak. Maar dan zijn wij als inwoners niet goed genoeg geïnformeerd. Maar ik wil zeggen, dank jullie wel voor deze uitzending. De politiek heeft reces. Het reces start dus, als het goed is, per 2 juli. En dat wil zeggen dat er ongeveer 6 weken zij een soort van vakantie hebben. En dan zullen wij sowieso geen politici in de uitzending kunnen hebben. Dus dan zullen we ons even beraden bij Mart of we nog in juli een politiek café zullen presenteren. Of niet. Dank jullie wel voor het luisteren. Dank je wel, Lloyd, voor achter de knoppen. En we deden het weer samen. En we gaan over naar Henk.
0: We willen Henk ook bedanken dat hij ons de mogelijkheid gegeven heeft om een paar minuutjes van zijn zendtijd af te snoepen. Dank je wel, Henk.
1: Ja, dank je wel, Henk. En ik moet
0: yes.
1: Het draagt altijd.

Hey, goedenavond. Henk hier achter de knoppen. Ik zit er tot een uur of negen, denk ik. Welkom allemaal. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM en natuurlijk wereldwijd radiomart.nl. En natuurlijk, we zijn ook te beluisteren via Caribbean FM Salto. Het is gebruikelijk zoals ik dat ik op de dinsdag gevarieerd muziek ten gehore breng. Dus een, ik wens u een plezierig luisterstemming toe. Een nummertje dat ik net had afgedraaid is er eentje van La Bassosé. Het is een beetje Franse taal, dus, maar de titel was Daimole Mawo. En nu heb ik er eentje klaarstaan van de Manhattan Transfers. The Speak Up Mambo.

0: Dat was dan Juanes met Adios de Pido.
1: It's the Kankaman again. Oh yeah.
0: We gaan op de Surinaamse tour nu.
1: Mi feña sani sambe so come alika.
0: Dit is dan Taichi met

dan, dat was dan Taitje met Congo. Dit is dan eentje van Prins Colony. Parfum.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
1: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achtermiddag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
0: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgens Spanje en Syrië. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
2: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
0: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Dan het weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Op 2 juli vieren we in Theater de la Mar, Amsterdam, Via di Bandera. Met het concert Stoppa di Corso. Een ware stoofpot van muziek uit Curaçao, gebracht door mij, Randall Corson, het Jazz Orchestra of het Concertgebouw, Isalien Kalister, Kef, Stanley Clementina, Sisi Isenia, Verlin Chatelain en Mara Letty. Koop je tickets nu op delamar.nl.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
1: Och, ik ben haast op de fiets hier naartoe en ik heb geen kant op.
2: Je had het niet gehoord?
1: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
2: Ja, wat nu?
1: Geen idee. Even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
0: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt de Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
3: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
0: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de AWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep heb je nu 50 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam.
5: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
6: Op 2 juli vieren we in Theater de la Mar, Amsterdam, Dia di Bandera. Met het concert Stoppa di Corsau. Een ware stoofpot van muziek uit Curaçao, gebracht door mij, Randall Corson, het Jazz Orchestra of het Concertgebouw, Isaline Kalister, Kev, Stanley Clementina, Sisi Isenia, Verlin Chatelain en Mara Letty. Koop je tickets nu op delamar.nl.
7: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
1: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
0: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij een van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
2: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
0: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland, 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen Delft en Nieuw-Vennep heb je een uur vertraging. En dat komt door de wegwerkzaamheden op de A44. Van de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart liggen er glasplaten op de weg. 2 rijstroken zijn hier dicht en dat zorgt voor een kwartier oponthoud. En op de N9, Alkmaar richting Den Helder, tussen de afrit Egmond en Schol heb je 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk en dit duurt ongeveer tot 11:45. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Op 2 juli vieren we in Theater de la Mar, Amsterdam, Dia di Bandera. Met het concert Stoppa di Corso. Een ware stoofpot van muziek uit Curaçao, gebracht door mij, Randall Corson, het Jazz Orchestra of de Concertgebouw, Iselien Kalister, Kef, Stanley Clementina, Sissi Isenia, Verlin Chatelain en Mara Letty. Koop je tickets nu op delamar.nl.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: altijd woensdag.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
4: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

City Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte... City Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte...

0: rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer, het is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Boschaert van de AWB. Op de A9, Diemen richting Alkmaar, tussen Amsterdam Zuidoost en Aalsmeer heb je 10 minuten vertraging. En op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart ligt er glas op de weg. Door opruimwerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht en het kost je 20 minuten extra reistijd. En op de N9, Alkmaar richting Den Helder, tussen de afrit Egmond en Schorrel 10 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met bergingswerkzaamheden, de weg is dicht en verkeer kan er langs via de parallelweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Op 2 juli vieren we in Teatro de la Mar, Amsterdam, Via di Bandera. Met het concert Stoppa di Corso. Een ware stoofpot van muziek uit Curaçao, gebracht door mij, Randall Corson, het Jazz Orchestra of het Concertgebouw, Iseline Kalister, Kef, Stanley Clementina, Sisi Isenia, Verlin Chatelain en Mara Letty. Koop je tickets nu op delamar.nl.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

e arki. Spesrutu desmasa e libi in Damsko, ma spesrutu Bemre. Maar ook toe heel Nederland, ja, maar los maar in Arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Maar in Arki, ja, Zwitserland. Maar we bar ook toe de Bradana en de Sisa zijn in Arki in Afrika. Zowel Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal.

Want deze zender is de populairste zender van heel Nederland. De meest beluisterde lokale zender. Maar we baren die ook toe desmassa in Libina, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten. Alles maar we bar oli. En usabi fatak nono de we arki Radio De Leon. En ulopso. Maar we bar oli spesrutu ook to de biggest mavo uno. En ook to de pitani. En zij de we tak de pitani, de kinderen dus, spesrutu oli, omdat jullie.

zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit. Bread from Heaven met pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturu Planga. De condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries, The Sunday Special Show, Vineyard of God Ministries, Het Gospel Moment, Day Word To, Blank Offer, De Stem van Stichting SWU, De Actualiteit en Caribisch Latin Music.

0: Grand Tangi. Grand Tangi. Radio De Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi.
1: Dit is de Woutreus Radio De Leon. Vanuit het kloppend hart van Amsterdam.
0: Radio De Leon is er voor jou.
2: Dit is de Rhythm of Holy.

Genezing en Bevrijdingsuur met pastor Emmanuel Owasi van de New Anointing Ministries Worldwide. Dit is een nieuwe golf van geestelijke genezing, bevrijding en bekrachtiging. Het seizoen van de nieuwe zalving van God. Maakt u zich gereed voor wonderen met de bediening van pastor Emmanuel Owasi elke woensdagochtend bij Radio De Leon tussen 10 en 11 uur.

0: Beloved,
1: geliefde,
0: welcome to the hour of divine deliverance.
1: Welkom naar het uur van goddelijke bevrijdingen.
0: Coming to you from the New Anointing Ministries worldwide.
1: Die tot u komt van de New Anointing Ministries worldwide.
0: Beloved, this is the hour that the Almighty God has made.
1: Geliefde, dit is de uur die de Almachtige God gemaakt heeft.
0: We will be glad and rejoicing in it.
1: Wij zullen er blij en verheugd in zijn.
0: Giving all glory and all praise.
1: Alle glorie en prijs geven.
0: To our Almighty God.
1: Aan onze Almachtige God.
0: Our Father that makes everything possible.
1: Onze Vader die alles mogelijk maakt.
0: Beloved, let's go to our Heavenly Father in prayer.
1: Geliefde, laten wij gaan tot onze Hemelse Vader in gebed.
0: In Jesus' wonderful name.
1: In Jezus zijn wonderbaarlijke naam.
0: Heavenly Father, we give you praise.
1: Hemelse Vader, wij geven u prijs.
0: We magnify your holy name.
1: En wij verhogen uw machtige naam.
0: For the wonderful things you are doing.
1: Voor de wonderbaarlijke dingen die u doet.
0: In our lives.
1: In ons leven.
0: In our ministry.
1: In onze bediening.
0: We say thank you.
1: En wij zeggen dank u
0: for
1: wel.
0: For protection and preservation.
1: Voor bescherming en behoud.
0: Thank you for the wonderful listeners to this program.
1: Dank u voor de wonderbaarlijke luisteraars van deze programma.
0: Father, as we minister today.
1: Vader, terwijl wij bedienen vandaag.
0: Reach to everybody.
1: Rijk u zich uit tot een ieder.
0: And touch them with your divine touch.
1: En raak ze aan met uw goddelijke aanraking.
0: In the name of Jesus Christ.
1: In de naam van Jezus Christus.
0: Bless everyone listening at this moment.
1: Zegen een ieder die luistert op dit moment.
0: With your special presence.
1: Met uw bijzondere aanwezigheid.
0: With your glory.
1: Met uw heerlijkheid.
0: With the anointing that breaks the yoke.
1: Met uw zalving die de juk verbreekt.
0: Father, heal all who are sick.
1: Vader, genees een ieder die ziek is.
0: Bind op de broken hearted.
1: Ja, maak een recht de gebroken harten.
0: Straighten your people.
1: Versterk uw mensen.
0: And use this message, O Lord.
1: En gebruik deze boodschap, O Heer.
0: To give them revelations.
1: Om ze openbaringen te
0: to
1: geven.
0: To give them answers to their prayers.
1: Om ze antwoorden te geven voor hun gebeden.
0: To build their faith.
1: Om hun geloof op te bouwen.
0: And to make them to live in truth and in spirit.
1: Zodat ze kunnen leven in geest en waarheid.
0: To the glory of your holy name.
1: Ter glorie van uw heilige naam.
0: In Jesus' wonderful name.
1: In Jezus zijn wonderbaarlijke
0: thank
1: naam.
0: You, our heavenly Father.
1: Dank u, onze Hemelse Vader.
0: For answering our prayers.
1: Dat u onze gebeden hebt beantwoord.
0: As we pray and believe.
1: Zoals wij bidden en geloven.
0: In Jesus' precious name.
1: In Jezus zijn dierbare naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: Wherever you are.
1: Waar u ook bent.
0: Listening to this message.
1: En u luistert naar deze boodschap.
0: This is the hour.
1: Dit is de uur.
0: That God wants to touch your life.
1: Dat God uw leven wil aanraken.
0: In a way never before.
1: Op een manier als nooit tevoren.
0: I want to ask you to pay attention.
1: Ik wil u vragen aandacht te schenken.
0: Receive every revelation.
1: En ontvang alle openbaring.
0: Every prophecy.
1: Elke profetie.
0: And every blessing.
1: En elk zegen.
0: That the Lord has for you today.
1: Dat de Heere heeft voor u vandaag.
0: In the name of Jesus Christ.
1: In de naam van Jezus Christus.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: The theme of the message.
1: De thema van de boodschap.
0: That the Lord has laid in my heart today.
1: Dat de Heere op mijn hart gelegd heeft
0: to
1: vandaag.
0: To be a special blessing to you.
1: Om een bijzondere zegening te zijn voor
0: is
1: u.
0: Is invitation to divine solution.
1: Is een uitnodiging voor goddelijke oplossingen.
0: Yes.
1: Ja.
0: Invitation.
1: Een uitnodiging.
0: To divine solution.
1: Voor goddelijke oplossingen.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: Are you one of those that says nothing works for you?
1: Bent u degene die zegt niets werkt voor u?
0: Are you in need of healing in your body?
1: Bent u op zoek naar genezing in uw lichaam?
0: Do you desire to get married now?
1: Verlangt u om nu te gaan trouwen?
0: Or to have the children of your heart desire?
1: Of om de kinderen te hebben van uw hart te verlangen?
0: Are you seeking for a breakthrough in life?
1: Zoekt u naar een doorbraak in het leven?
0: Are you in need of financial prosperity?
1: Bent u in nood van financiële voorspoed?
0: Do you desire love?
1: Verlangt u naar liefde?
0: Peace.
1: Vrede.
0: And happiness.
1: En blijdschap.
0: In your life.
1: In uw leven.
0: Are you in need of deliverance?
1: Bent u in nood van bevrijding?
0: Whatever is your problem.
1: Wat dan ook uw probleem is.
0: The message I'm giving to you.
1: De boodschap die ik u geef.
0: Today is.
1: vandaag is.
0: There is divine solution.
1: Er is goddelijke oplossing.
0: For you right now.
1: Voor u op dit moment.
0: And get ready for your miracle.
1: En maak u zich gereed voor uw wonderen.
0: Because God want to do something new in your life.
1: Want God weet wat nieuws in uw leven doen.
0: Jesus Christ is the answer.
1: Jezus Christus is het antwoord.
0: To your problems.
1: Voor uw problemen.
0: Nothing is impossible with the God.
1: Want niets is onmogelijk met God.
0: The gospel of Christ.
1: Het evangelie van Christus.
0: Is the power of God.
1: Is de kracht van God.
0: Unto salvation.
1: Tot redding.
0: To everyone.
1: Voor een ieder.
0: That believe it.
1: Die gelooft.
0: Read your Bible.
1: Lees uw Bijbel.
0: Romans chapter 1 verse 16.
1: Romeinen 1 vers 16.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: God has given me a special ministry of solution.
1: God heeft me een bijzondere bediening gegeven van oplossing.
0: When you believe my message.
1: Als u gelooft in mijn boodschap.
0: And act upon it.
1: En handel daarna.
0: You will surely experience supernatural solution.
1: Dan zult u echt bovennatuurlijke oplossingen ervaren.
0: Because the word of God is quick.
1: Want het woord van God is vlug.
0: And powerful.
1: En krachtig.
0: And sharper than any two-edged sword.
1: En scherper dan de zwaard die snijdt aan beide kanten.
0: Piercing even to the divining asunder.
1: En die gaat zo diep dat hij onderscheidt.
0: Of soul and spirit.
1: Van ziel en geest.
0: And of the joints.
1: En van de beenderen.
0: And marrow.
1: En de merg.
0: And he is a designer.
1: En het is een ontwerper
0: of the thought,
1: van de gedachten
0: and the intent of the heart,
1: en de bedoelingen van het hart.
0: Beloved,
1: geliefde,
0: every promise of God,
1: elke belofte van God,
0: contains the power of God,
1: heeft de kracht van God,
0: necessary to produce what it promises,
1: die nodig is om te doen wat die beloofd heeft.
0: When it is believed,
1: als het geloofd wordt,
0: and acted upon by faith.
1: En naartoe gehandeld wordt in geloof.
0: God's promises.
1: God zijn beloften.
0: Are life.
1: Die zijn leven.
0: To those that find them.
1: Voor diegenen die ze vinden.
0: And they help their flesh.
1: En gezondheid is voor hun vlees.
0: God wants to heal you.
1: God wilt u genezen.
0: From every sickness.
1: Van elke ziekte.
0: And disease.
1: En kwaal.
0: He wants to do something new in your life.
1: Hij wil wat nieuws doen in uw leven.
0: He wants to deliver you.
1: Hij wilt u bevrijden.
0: From every problem.
1: Van elk probleem.
0: You face right now.
1: Dat u nu op dit moment
0: meemaakt.
1: This
0: is why the theme of this message.
1: En dit is waarom de thema van deze boodschap.
0: Is invitation to divine solution.
1: Het is een uitnodiging naar goddelijke oplossing.
0: I am inviting you.
1: En ik nodig u uit.
0: To divine solution.
1: Voor goddelijke oplossingen.
0: If you think you have a problem.
1: Als u denkt ik heb een probleem.
0: If you are facing a difficult time.
1: En als u moeilijke tijden meemaakt.
0: If you are facing a circumstance.
1: Als u omstandigheden meemaakt.
0: That is too much for you to handle.
1: Dat te veel is voor u om af te handelen.
0: If you have sickness.
1: Als u een ziekte
0: that
1: hebt,
0: is incurable.
1: Die ongeneeslijk
0: you've is. Done everything you can.
1: En u hebt alles gedaan wat u kunt.
0: And there is no solution.
1: En er is geen oplossing.
0: It doesn't matter what kind of situation you are.
1: Het maakt niet uit de situatie waar u in zit.
0: But God have raised me up.
1: Maar God heeft mij opgebracht.
0: For you.
1: Voor u.
0: That is listening at this moment.
1: Die luistert op dit moment.
0: God has told me to tell you.
1: God heeft mij gezegd om aan u te zeggen.
0: That he will take sickness.
1: Dat hij ziekte zal nemen.
0: Away from you.
1: Van u zal afpakken.
0: He is the Lord.
1: Want hij is de Heer.
0: That heals you.
1: Die u geneest.
0: God announced himself.
1: God heeft zichzelf bekend gemaakt.
0: To be the healer.
1: Om de geneesheer te
0: of
1: zijn.
0: Of his people.
1: Van zijn volk.
0: With these words.
1: Met deze woorden.
0: In Exodus chapter 15.
1: In Exodus 15.
0: Verse 26.
1: Vers 26.
0: He says.
1: Daar zegt hij.
0: I am the Lord.
1: Ik ben de Heer.
0: Who heals you.
1: Die u geneest.
0: I want you to accept that.
1: En ik wil dat u dat accepteert.
0: I want you to believe.
1: En ik wil dat u gelooft.
0: That God.
1: Dat God.
0: Is your healer.
1: Uw genezer is.
0: And if he is your healer.
1: En als hij uw genezer
0: it
1: is.
0: It means no sickness.
1: Dan betekent dat geen ziekte.
0: No disease.
1: Geen kwaal.
0: Is impossible for him to heal.
1: Dat onmogelijk is voor hem om te genezen.
0: No problem.
1: Geen probleem.
0: It's impossible for him to give solution.
1: Is onmogelijk voor hem om een oplossing te geven.
0: I want to remind you.
1: Ik wil u eraan herinneren.
0: God spoke those words.
1: God heeft die woorden gesproken.
0: To about 3 million people.
1: Aan 3 miljoen mensen.
0: Of the Israelites.
1: Van de Israëlieten.
0: Who were in the wilderness.
1: Die in de wildernis waren.
0: Every one of them.
1: En in ieder van hun.
0: Believed those words.
1: Die geloofde de woorden van God.
0: Were true.
1: En dat ze waar zijn.
0: Were powerful.
1: Krachtig zijn.
0: Were quick.
1: Vlug waren.
0: Were sharper.
1: En scherper
0: than
1: waren.
0: Any two-edged sword.
1: Dan welke zwaard die aan twee kanten snijdt.
0: The result was that every one of them.
1: Het resultaat was dat een ieder van hun.
0: Who needed the healing.
1: Die genezing nodig
0: and
1: had.
0: And deliverance.
1: En bevrijding.
0: Was healed.
1: Was genezen
0: and delivered
1: en bevrijd
0: by the power of God.
1: Door de kracht van God.
0: God brought out 3 million Jews.
1: God heeft 3 miljoen Joden uitgebracht.
0: From Egypt.
1: Uit Egypte.
0: And there was not one feeble person among their tribes.
1: En er was niet eens één zwak persoon onder hun te vinden.
0: I want you to read Psalm 105.
1: Ik wil dat u Psalm 105 gaat lezen.
0: Vers 37.
1: Vers 37.
0: You will bear witness.
1: En u zult dan getuigen.
0: Of the word of the living God.
1: Van de woorden van de levendige God.
0: You will understand how powerful.
1: En dan zult u begrijpen hoe krachtig.
0: The word of God is.
1: Het woord van God is.
0: Can you imagine?
1: Kunt u zich dat voorstellen?
0: 3 million people.
1: 3 miljoen mensen.
0: All were well and strong.
1: Allen waren gezond en sterk.
0: In the wilderness.
1: In de woestijn.
0: God was caring for every one of them.
1: Daar zorgde voor een ieder van hun.
0: God provided to the point of their need.
1: God heeft voorzien tot het punt van hun noden.
0: Not one was weak.
1: Niet één was zwak.
0: Not one was sick.
1: Niet één was ziek.
0: Among them.
1: Onder hun.
0: If that was true.
1: En als dat waar was.
0: In Israel.
1: In Israël.
0: Under the law.
1: Onder de wet.
0: For you.
1: Voor u.
0: Today.
1: Vandaag.
0: It is something much more truthful.
1: Dan is het iets dat meer dan waard is.
0: It is much more true for you today.
1: Het is meer waar voor u vandaag.
0: Who have been redeemed.
1: Die bevrijd is.
0: By the blood of Jesus Christ.
1: Door het bloed van Jezus Christus.
0: And are living under grace.
1: En u leeft onder de genade.
0: Mercy.
1: De barmhartigheid.
0: And the love of Christ.
1: En de liefde van Christus.
0: Your problems are spiritual problems.
1: Uw problemen zijn geestelijke problemen.
0: It doesn't matter where you're facing the problem.
1: Het maakt niet uit waar je het meemaakt.
0: But in your family.
1: Als het nu is in uw
0: on
1: familie.
0: On your work.
1: In uw werk.
0: On your physical health.
1: In uw gezondheid.
0: Or in your finances.
1: Of in uw financiën.
0: Or in your relationship.
1: Of in uw relatie.
0: It doesn't matter where.
1: Het maakt niet uit waar.
0: You are experiencing the problem.
1: Dat u die problemen ervaart.
0: Whether the witches or wizards are attacking you.
1: Of de toof of heksen of bonumans u aanvallen.
0: Or curse is following you.
1: Of vloeken die u vervolgen.
0: Or someone is after your life.
1: Of iemand die zit achter uw leven.
0: It does not matter.
1: Het maakt niet uit.
0: What sort of problem it is.
1: Wat voor soort probleem het nu is.
0: But I'm here to announce you.
1: Maar ik ben hier om u te
0: There
1: zeggen.
0: Is a divine solution.
1: Er is een goddelijke oplossing.
0: For you.
1: Voor u.
0: God want to do something new in your life.
1: God wil wat nieuws in uw leven doen.
0: The things we see in this physical world.
1: De dingen die wij zien in deze fysieke wereld.
0: Are controlled by the things which we cannot see.
1: Die staan onder controle van de dingen die wij niet kunnen zien.
0: The supernatural forces.
1: De bovennatuurlijke machten.
0: Controls the natural forces.
1: Die hebben de natuurlijke machten onder controle.
0: Regarding your problems.
1: Ongeacht je problemen.
0: You need a supernatural solution.
1: U hebt bovennatuurlijke oplossing
0: And
1: nodig.
0: It's very urgent.
1: En het is heel urgent.
0: And it is now.
1: En het is nu.
0: And God has made me available.
1: En God heeft mij beschikbaar gemaakt.
0: To be a vessel.
1: Om een vat te zijn.
0: That he can use.
1: Dat hij kan gebruiken.
0: To touch your life.
1: Om uw leven aan te
0: for
1: raken.
0: For the better.
1: Voor het beter.
0: It doesn't matter what people say about you.
1: Het maakt niet uit wat mensen over u zeggen.
0: It doesn't matter how long you've been suffering.
1: Maakt niet uit hoe lang u aan het lijden
0: It
1: bent.
0: It doesn't matter how the problem come.
1: Het maakt niet uit hoe dat probleem is ontstaan.
0: What matters.
1: Maar wat uitmaakt.
0: Is that God have raised me up.
1: Is dat God mij heeft opgebracht.
0: To assist you.
1: Om u te assisteren.
0: To use his divine power.
1: om zijn goddelijke kracht te gebruiken.
0: To minister to you.
1: Om aan u te bedienen.
0: And there must be a change.
1: En er moet een verandering zijn.
0: I'm not saying let's try.
1: Ik zeg niet laten we proberen.
0: I'm not saying maybe.
1: Ik zeg niet misschien.
0: God will heal you.
1: Zal God je genezen?
0: Maybe he will not.
1: Misschien niet.
0: Let's just try.
1: Laten we proberen.
0: That's not my message.
1: Dat is niet mijn boodschap.
0: I am talking to you.
1: Ik praat
0: that God has given me power.
1: Dat God mij kracht
0: and authority
1: heeft en autoriteit
0: to heal you.
1: Om u te genezen.
0: I say he has given me power.
1: Ik zeg hij heeft mij kracht
0: and authority
1: en autoriteit
0: to minister to you.
1: Om aan u te bedienen.
0: For you to experience a change.
1: Zodat u een ervaring
0: in
1: kan
0: every
1: ervaren.
0: Aspect of your life.
1: In elk gebied van uw leven.
0: I've been away for some time.
1: Ik ben nu al een tijd weg.
0: I've been in Nigeria. For some months now.
1: Ik ben een paar maanden in Nigeria geweest.
0: Ministering.
1: Om te bedienen.
0: In the cities.
1: In de steden.
0: In the villages.
1: In de dorpen.
0: Just like the Bible says.
1: Net zoals de dorpen
0: in
1: de
0: Acts chapter 10 verse 38.
1: In Handelingen 10 vers 38.
0: Say God anointed Jesus Christ.
1: Die zegt God heeft Jezus gezalfd.
0: Of Nazareth.
1: Van Nazareth.
0: With the Holy Ghost.
1: Met de Heilige Geest.
0: And with the power.
1: En met kracht.
0: He went about.
1: En hij ging rond.
0: Doing good.
1: En het goede
0: healing
1: doen.
0: All.
1: En allen
0: that we are oppressed by the devil.
1: Die onderdrukt
0: werden
1: door de duivel.
0: And God was with him.
1: Maar God was met hem.
0: The same anointing.
1: En dezelfde zalving.
0: That was upon Jesus.
1: Die op Jezus
0: the
1: was.
0: The same Holy Ghost.
1: Diezelfde Heilige
0: that
1: Geest.
0: That was upon Jesus.
1: Die op Jezus
0: is
1: was.
0: Is what is upon me today.
1: Is wat op mij is vandaag.
0: Is what God has given to me.
1: Dat heeft God mij
0: and
1: gegeven.
0: And everywhere I go.
1: En overal waar ik ga.
0: I do good things.
1: Doe ik goede
0: good
1: dingen.
0: Good work.
1: Goede werken.
0: Healing all.
1: Allen genezen.
0: Who are oppressed by the devil.
1: Die onderdrukt zijn
0: and
1: door
0: God
1: de duivel.
0: Is with me.
1: En God is met mij.
0: And how do you prove?
1: En hoe bewijs
0: if my message is true,
1: als mijn boodschap waar is,
0: by coming,
1: is door te komen.
0: In the taste of the food,
1: want het is wanneer je de eten
0: is in the eating.
1: Het is in het
0: is
1: eten.
0: Your brother suffering?
1: Leidt
0: is your sister suffering?
1: Is uw zuster
0: or your husband?
1: Of uw man?
0: Or your wife?
1: Of uw vrouw?
0: Or your neighbor?
1: Of uw buur?
0: Or your colleague in your office?
1: Of uw collega in
0: or
1: uw kantoor?
0: Someone you know?
1: Of iemand die u kent?
0: Why not tell that person?
1: Waarom zegt u niet aan die persoon?
0: To come to Pastor Uwazi.
1: Om te komen naar Pastor Uwazi.
0: In the New Anointing Ministries worldwide in Amsterdam.
1: In the New Anointing Ministry worldwide in Amsterdam.
0: Why not give that person my telephone number?
1: Geef die persoon mijn telefoonnummer.
0: 06-06-84-85-55-13-94-94. And you will begin to experience.
1: En u zult beginnen te ervaren.
0: The practical manifestation of the power of God.
1: De praktische manifestatie van de kracht van God.
0: The Bible says.
1: Want de Bijbel zegt.
0: The kingdom of God.
1: Het koninkrijk
0: is not in words.
1: Is niet in
0: but
1: woorden.
0: But in power.
1: Maar in kracht.
0: The early church.
1: De eerste kerk.
0: We are going everywhere.
1: Die gingen overal.
0: Doing something.
1: Om wat te doen.
0: The Christianity has to be very practical.
1: Want het Christendom moet praktisch zijn.
0: I don't believe in theory.
1: Ik geloof niet in theorie.
0: I don't believe just open the Bible, teach the Bible.
1: Ik geloof niet in de Bijbel.
0: I'm a wonderful teacher by the grace of God.
1: Ik ben een wonderbare onderwijzer.
0: I'm a wonderful preacher by the grace of God.
1: Ik ben een wonderbare
0: prediker. But the Bible say.
1: Maar de Bijbel zegt.
0: The power.
1: De kracht.
0: Is the main thing.
1: Is waar het
0: the
1: om gaat.
0: Kingdom of God is not in talking.
1: Want het koninkrijk van God
0: telling
1: is niet
0: people
1: in praten.
0: It's going to be well.
1: En zeggen tegen mensen, ja, het komt wel goed.
0: Telling people just wait on the Lord.
1: En zeggen ja, wacht op
0: it's
1: de Heer.
0: It's a beautiful message.
1: Is een goede boodschap.
0: But Jesus says.
1: Maar Jezus die zegt.
0: In Luke chapter 10.
1: In Lucas 10.
0: In verse 19.
1: In vers 19.
0: He says, behold.
1: Hij zegt.
0: I give unto you power.
1: Zie, ik geef aan u kracht.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Jesus gave us power.
1: Jezus heeft ons kracht gegeven.
0: Authority.
1: En autoriteit.
0: He said we should trample upon the serpent.
1: En hij zegt we moeten de slang vertrappen.
0: We should trample upon the scorpions.
1: En we zullen de schorpioenen vertrappen.
0: Jesus made it so clear.
1: En Jezus heeft het heel
0: he said,
1: duidelijk
0: he has given
1: gemaakt.
0: Us power.
1: Hij zegt ik heb u kracht gegeven.
0: Much more.
1: Veel meer
0: than the devil possess.
1: Dan de duivel heeft.
0: He said he put the devil under our feet.
1: Hij zegt hij heeft de duivel onder onze
0: Jesus
1: voeten gezet.
0: He gave us authority.
1: Jezus zegt hij heeft ons autoriteit
0: over
1: gegeven.
0: Sickness.
1: Over ziekte.
0: Over disease.
1: Over kwalen.
0: Over demons.
1: Over demonen.
0: He said, go and preach the gospel.
1: Hij zegt ga en preek
0: he
1: het
0: said, heal the sick.
1: Genees de zieken.
0: He said, cast out demons.
1: En werp uit
0: you
1: demonen.
0: Know, this is action.
1: Dit is handeling.
0: The Bible is action book.
1: De Bijbel is een boek van
0: Jesus
1: handelingen.
0: Was very specific.
1: Jezus was heel specifiek.
0: He said, I give you power.
1: Die zegt, ik geef je kracht.
0: He said, go out there.
1: En ga daar naar buiten.
0: He said, preach the gospel.
1: En predik het evangelie.
0: He said, heal the sick.
1: Genees de zieken.
0: I mean, this is practical.
1: En dit is praktisch.
0: And I have to do it.
1: En ik moet dat
0: and
1: doen.
0: And God has to prove His word.
1: En God moet zijn woorden
0: and
1: bewijzen.
0: And when I lay hand on the sick,
1: en als ik de handen
0: they
1: op de
0: have to
1: leg,
0: be healed.
1: Ze moeten genezen.
0: You go further in the Bible.
1: En als u verder gaat in de Bijbel.
0: In Mark chapter 16.
1: In Marcus 16.
0: In verse 18.
1: In vers 18.
0: Jesus says, they will lay hand on the sick.
1: Jezus zegt, ze zullen de zieken de handen opleggen.
0: And they will recover.
1: En ze zullen herstellen.
0: Who?
1: Wie?
0: Those who believe.
1: Zij die geloven.
0: He started from verse 17.
1: Hij begint van vers 17.
0: To say, this sign shall follow them that they believe.
1: En hij zegt, deze tekenen zullen volgen wie geloven.
0: Look, I'm doing what the Lord asked me to do.
1: Ziet u, ik doe wat de Heer van mij vraagt.
0: When I'm speaking,
1: en wanneer ik praat,
0: I'm not speaking my own word.
1: Dan spreek ik niet uit
0: I
1: mijn
0: speak
1: eigen
0: the
1: woorden.
0: Word he gave me to speak.
1: Maar ik spreek de woorden die Hij mij gegeven
0: the gospel
1: heeft.
0: He gave me
1: het evangelie die Hij
0: is
1: mij
0: the gospel
1: gegeven
0: of solution.
1: Is een evangelie van oplossing.
0: There's a lot of suffering people on earth today.
1: Er zijn heel wat mensen die
0: there's
1: lijden
0: a lot of sicknesses on earth today.
1: Er is heel wat ziekte op
0: there's
1: aarde.
0: A lot of bewitchment on earth today.
1: Er is heel wat beheksing op aarde.
0: And God wants us to take responsibility.
1: En God wil dat wij verantwoording nemen.
0: As His ambassadors.
1: Als zijn ambassadeurs.
0: We are an extension hand of His healing power.
1: We zijn een verlengde hand van zijn genezende
0: and
1: kracht.
0: I am inviting you.
1: En ik nodig u uit.
0: The time of storytelling is over.
1: Want de tijd voor verhaaltjes is voorbij.
0: The gospel of Jesus Christ.
1: Het evangelie van Jezus
0: God
1: Christus.
0: God made it so clear.
1: God heeft het heel duidelijk
0: he said the
1: gemaakt.
0: Gospel
1: hij zegt het evangelie.
0: Is the power of God.
1: Is de kracht van God.
0: Unto salvation.
1: Tot redding.
0: To whoever believes.
1: Voor een ieder die gelooft.
0: Now, the gospel is to solve a problem.
1: Het evangelie is om een probleem
0: it's
1: op te
0: lossen. It's not to entertain people.
1: Het is niet om mensen te onderhouden.
0: It's not just to give people comfort.
1: En het is niet alleen maar om mensen troost te geven.
0: It's to face the problem.
1: Het is om die probleem toe te treden.
0: And this is where the church is losing.
1: En daar verliest de kerk in.
0: This is why the occult people are winning.
1: En daarom winnen de occulte mensen.
0: This is why the magicians are winning.
1: En daarom winnen de tovenaars.
0: I mean, in the time of the early church.
1: In de tijd van de eerste kerk.
0: They got these people, they rebuke them.
1: Dan gaan ze naar deze mensen en bestraffen
0: they
1: ze.
0: They prove to them.
1: En ze bewijzen
0: that the power of God is greater.
1: Dat de macht van God groter is.
0: The Bible says Philip went to Samaria.
1: De Bijbel zegt, Philip die ging naar Samaria.
0: And preached the gospel.
1: En predikte het evangelie.
0: The people listened to him.
1: En de mensen luisterden naar
0: seeing
1: hem.
0: Seeing the miracles.
1: En ze zagen de wonderen.
0: Seeing the healings.
1: Ze zagen de genezingen.
0: Seeing the wonders.
1: En zagen de wonderen.
0: God was doing through him.
1: Die God deed door hem.
0: And a man who was a witch.
1: En de man die een tovenaar was.
0: He had been bewitching these people.
1: En hij behekste die mensen.
0: For years.
1: Voor jaren.
0: Proving to be strong.
1: En hij bewees dat hij sterk was.
0: And the people were respecting him.
1: En die mensen die
0: honoring him.
1: Ze eerden hem.
0: As a great power.
1: Als een grote macht.
0: The Bible said that day.
1: En de Bijbel zegt die dag.
0: He saw power that passes his power.
1: Zag hij macht die groter was dan van
0: he
1: hem.
0: He saw the power of the Holy Spirit.
1: Hij zag de kracht van de Heilige Geest.
0: When the people of God.
1: Wat doen de mensen van God?
0: We are ministering.
1: Aan het bedienen.
0: Laying hand on people.
1: En ze legden de mensen.
0: People we are getting healed.
1: En mensen die waren genezen.
0: He gave his own life.
1: Heeft hij zijn eigen leven.
0: He realized what he has is not enough.
1: En hij realiseerde zich zeg wat hij had was
0: but
1: niet
0: for many
1: genoeg.
0: Years,
1: maar voor vele jaren.
0: That man have been using that fake power.
1: Heeft hij die valse macht
0: to
1: gebruikt. Om te manipuleren.
0: And to hold people in
1: bondage.
0: Bondage of satanism.
1: En hij heeft zich in gebondenheid gehouden van satanisme.
0: Because he was bewitching them.
1: Want hij behekste them.
0: He was manipulating them.
1: Hij manipuleerde ze.
0: He was controlling them.
1: Hij had ze onder zijn controle.
0: But that day.
1: Maar die dag.
0: The power of God came down.
1: Kwam de kracht van God
0: and disgraced him.
1: En heeft hem gewoon te schande gezet.
0: He had to throw away all his book of Acts.
1: En hij moest al zijn valse boeken weggooien.
0: And followed the apostles of Jesus Christ.
1: En hij volgde de apostelen van Jezus Christus.
0: That's the power. power of the church.
1: Dat is nu de kracht van de kerk.
0: That's the power of the New Testament.
1: Dat is de kracht van de Nieuwe Testament.
0: This is what God have raised me up to do.
1: En dit is waar God mij voor heeft opgebracht om te
0: and
1: doen.
0: I'm inviting you.
1: En ik nodig u
0: to
1: uit.
0: Come and experience God.
1: Om te komen om God te ervaren.
0: Of miracle.
1: Een God van
0: signs,
1: wonderen, tekenen.
0: And wonders.
1: En wonderen.
0: We will take a short break.
1: We gaan nu
0: when
1: even
0: we come
1: pauze.
0: Back,
1: wanneer we terugkomen,
0: you get more revelations.
1: Dan krijgt u meer openbaring.
0: Get ready for miracles.
1: Maak u zich gereed voor wonderen.

0: beloved.
1: Geliefde.
0: Welcome back.
1: Welkom terug.
0: To Deliverance Hour.
1: Naar het bevrijdingsuur.
0: The hour of divine solution.
1: Het uur van goddelijke oplossingen.
0: Coming to you from the New Anointing Ministries worldwide.
1: Die tot u komt van de New Anointing Ministries worldwide.
0: I'm your regular host.
1: Ik ben uw regelmatige gastheer.
0: Pastor Emmanuel Uwazi.
1: Pastor Emmanuel Uwazi.
0: The vessel that God uses.
1: De vat die God gebruikt.
0: This is a time for you.
1: En dit is een tijd voor u.
0: To come and join the new wave of revival fire.
1: Om mee te doen met de nieuwe wind van nieuwe opwekkingen.
0: This is the time.
1: Dit is de tijd.
0: To experience God's miraculous power.
1: Om God zijn wonderbare krachten ervaren.
0: In your own life.
1: In uw eigen leven.
0: Through Holy Spirit salvation.
1: Door de redding van de Heilige
0: Healing.
1: Geest. Genezing,
0: deliverance,
1: bevrijding,
0: and miracles,
1: en wonderen,
0: in the mighty name of Jesus,
1: in de machtige naam van Jezus.
0: Beloved,
1: geliefde,
0: healing belongs to you today.
1: Genezing behoort u toe vandaag.
0: Deliverance belongs to you today.
1: Bevrijding behoort u toe vandaag.
0: Prosperity and miracles,
1: voorspoed en wonderen,
0: belongs to you today.
1: Die behoren u toe vandaag.
0: Only respond to this invitation.
1: Reageer alleen maar op deze uitnodiging.
0: And you will have testimonies.
1: En u zult getuigenissen
0: to
1: hebben.
0: Prove
1: om te bewijzen
0: that the God we serve,
1: dat de God die wij dienen,
0: is a God of plan.
1: Een God van
0: is a God of purpose.
1: Een God van doelstellingen.
0: Is a God of objectivity.
1: Is een objectieve
0: and
1: God.
0: Nothing is too hard for him to do.
1: En niets is te moeilijk voor hem om te doen.
0: This is why the theme of this message.
1: En daarom de thema van deze boodschap.
0: Invitation to divine solution.
1: Is een uitnodiging voor goddelijke oplossingen.
0: You may be going through hard times.
1: U gaat misschien door harde tijden.
0: You may be rejected.
1: U kunt misschien verward zijn.
0: You may be confused.
1: U mag misschien verward zijn.
0: You may have drawn everything.
1: U mag misschien alles gedaan hebben.
0: And you see that nothing is happening in your life.
1: En u ziet niks gebeurt in uw leven.
0: But God have raised me up.
1: Maar God heeft mij opgebracht.
0: For people like you.
1: Voor mensen zoals u.
0: Or are you among the doubting Thomas?
1: Of bent u onder de twijfelende Thomas?
0: Those who say the power of God is no more there.
1: Om te zeggen de kracht van God is niet meer daar.
0: Those who say there is no miracle.
1: Die zeggen er zijn geen wonderen.
0: Those who say there is no divine healing.
1: Die zeggen er is geen goddelijke genezing.
0: In my ministry.
1: In mijn bediening.
0: God is doing wonderful things.
1: Doet God wonderbaarlijke dingen.
0: Healing all manner of sickness and disease.
1: En alle soorten ziekte en kwalen geneest die.
0: And you could be the next person to testify.
1: En u kunt de volgende persoon zijn die getuigt.
0: Nobody comes to Christ.
1: Niemand komt tot Christus.
0: And remain the same.
1: En blijf hetzelfde.
0: Your situation will change.
1: Uw situatie zal

0: tests.
1: Ik wil dat u komt en proeft.
0: The dynamic power of God.
1: De dynamische kracht van God.
0: You say nothing happens.
1: U zegt niets gebeurt.
0: Not when I pray for you.
1: Niet wanneer
0: not
1: ik
0: when I lay hand on you.
1: Niet wanneer ik
0: not when I prophesize to you.
1: Niet wanneer ik aan u profeteer.
0: Everything will change.
1: Alles zal veranderen.
0: A lot of people have these testimonies.
1: Vele mensen hebben deze
0: speaking open.
1: En ik spreek
0: not
1: openlijk.
0: In secret.
1: Niet in het geheim.
0: Anyone
1: en een ieder
0: who is listening to me.
1: Die naar mij luistert.
0: And what I'm saying is not true.
1: En als ik wat zeg die niet waar is.
0: I want you to challenge me.
1: Dan wil ik dat u mij uitdaagt.
0: Because I am here in Amsterdam.
1: Want ik ben hier in Amsterdam.
0: I've spent a few months in Nigeria.
1: Ik ben enkele maanden geweest in Nigeria.
0: And every place I minister.
1: En overal waar ik bediend
0: it was wonderful.
1: Was het wonderbaarlijk.
0: Too much testimonies.
1: Te veel getuigenissen.
0: But I don't want to talk about what happened in Nigeria.
1: Maar ik wil niet praten over
0: I'm
1: wat
0: talking about what is happening here in Amsterdam.
1: Maar wat hier in Amsterdam gebeurt.
0: So you need to attend my program.
1: Dus u moet wel komen naar de programma.
0: Every Wednesday,
1: elke woensdag,
0: I am ministering live.
1: Bedien ik live
0: here in Amsterdam.
1: Hier in Amsterdam.
0: 7:30 in the evening.
1: Om half acht.
0: Every Friday,
1: elke vrijdag,
0: I'm ministering live.
1: Ben ik ook live
0: here in Amsterdam.
1: Hier in Amsterdam.
0: 7:30 in the evening.
1: Half acht.
0: Every Sunday,
1: en elke
0: I'm
1: zondag,
0: ministering live.
1: Ben ik live
0: here in Amsterdam.
1: Hier in Amsterdam.
0: 12 in the afternoon.
1: 12 uur 's middags.
0: And the place I'm ministering.
1: En de plaats waar ik aan het bedienen
0: is Keienbergweg.
1: Is de Keienbergweg.
0: Number 97.
1: Nummer 97.
0: In Amsterdam Zuidoost.
1: In Amsterdam Zuidoost.
0: Is near the arena.
1: Is dicht bij de arena.
0: The postcode is 11.
1: En de postcode is 11.
0: 01.
1: 01.
0: GG.
1: KG.
0: Amsterdam Zuidoost.
1: Amsterdam Zuidoost.
0: You can call my telephone line.
1: En u kunt ook opbellen.
0: 06-06-84-55-55-13-94-94. Come for spiritual counseling.
1: Kom voor geestelijke raadgeving.
0: Come for prayer.
1: Kom voor gebeden.
0: Come.
1: Kom.
0: When you come.
1: En wanneer u
0: most
1: komt,
0: time you don't even need to tell me your stories.
1: Hoef u eigenlijk bijna niks te zeggen.
0: God has given me the spirit of discerning what is going on in your life.
1: Want God heeft mij de geest gegeven van onderscheiding.
0: Many of you don't know what is called spiritual scanning.
1: Vele mensen weten niet wat een geestelijke scan is.
0: The man of God,
1: een mansgod,
0: who have the gift of vision,
1: die de gave heeft van visies,
0: gift of revelation,
1: de gave van openbaring,
0: can scan your life.
1: Kan uw leven scannen door
0: and tell you exactly what is going on in your life.
1: En u vertellen wat in uw leven
0: and
1: omgaat.
0: God is using me in this area so much.
1: En God gebruikt me zoveel in dit gebied.
0: And when people come to me,
1: en wanneer mensen tot mij komen,
0: they think I have time for all the long story.
1: Dan denken ze dat ik tijd heb voor een hele lang verhaal.
0: Few minutes you come into me to my ministering place.
1: Als je enkele minuten
0: I know already what is going on in your life.
1: Dan weet ik al wat er gebeurt.
0: I know already what is going to happen.
1: En ik weet ook wat er gaat gebeuren.
0: And so this is a ministry.
1: Dus dit is een bediening.
0: That is ministering to the point of your need.
1: Die bedient tot de punt van uw noden.
0: And you know a prophet.
1: En u kent een profeet.
0: When what he says happens.
1: Door wat hij zegt ook gebeurt.
0: And if it didn't happen.
1: En als het niet gebeurt.
0: You can tell everybody.
1: Dan kunt u ieder vertellen.
0: This man is a joker.
1: Deze man is een grappenmaker.
0: This thing does not happen.
1: Want deze dingen gebeuren.
0: But if it happens.
1: Maar wanneer het gebeurt.
0: Tell the whole world.
1: Vertel de wereld.
0: That God has raised a prophet.
1: Dat God een profeet heeft doen opstaan.
0: In this end time.
1: In deze endtijd.
0: Let me tell you something.
1: Laat me u wat vertellen.
0: When Jesus ministered to the woman of Samaria.
1: Toen Jezus bediende aan de vrouw van Samaria.
0: Who came to fetch water in the well.
1: Die kwam om water te putten in de put.
0: She went into the village.
1: Toen ging ze terug naar het dorp.
0: He told everybody.
1: En ze vertelden een ieder.
0: I have seen a man.
1: Ik heb een man ontmoet.
0: That told me everything about my life.
1: Die me mijn hele leven heeft verteld.
0: I think he's a prophet.
1: Ik denk dat hij een profeet is.
0: The people troop out.
1: En de mensen die gingen weg.
0: To see Jesus.
1: Om Jezus te zien.
0: And to listen to him.
1: En te luisteren naar
0: after
1: hem.
0: After they listen to Jesus.
1: En nadat ze geluisterd hebben.
0: And witnessed the miracles.
1: En de wonderen hebben gezien.
0: They said, oh.
1: Toen zeiden ze,
0: we've
1: oh,
0: seen more than what the woman told us.
1: We hebben meer gezien dan wat die vrouw ons verteld heeft.
0: They were convinced.
1: Ze waren overtuigd.
0: By experiencing the power of God.
1: Door de kracht van God te ervaren.
0: I'm inviting everybody.
1: Ik nodig een
0: it doesn't matter the church you go.
1: Maakt niet uit de
0: it doesn't
1: kerk.
0: Matter the city you live.
1: Het maakt niet uit de
0: it doesn't
1: stad.
0: Matter your problem.
1: Maakt niet uit de
0: I give you 1 week.
1: Ik geef u één week.
0: That you have a contact with me.
1: Dat u in contact
0: your
1: bent
0: story
1: met mij.
0: Will change.
1: Dan zal uw verhaal
0: this is the
1: veranderen.
0: Truth that people don't want to hear.
1: En dit is de waarheid die mensen niet
0: but
1: willen horen.
0: But this is
1: horen.
0: The truth that you need to know.
1: Maar dit is de waarheid die u moet
0: that
1: weten.
0: That can set you free indeed.
1: Dat u werkelijk vrij kan zijn.
0: The ministry God raised me up.
1: De bediening waarop God mij heeft
0: is a ministry of ministering to people's need.
1: Is een bediening om te bedienen tot de noden van mensen.
0: Ministering to people's problems.
1: En tot hun problemen te bedienen.
0: Because until you are delivered.
1: Want totdat u bevrijd
0: until you are healed.
1: Totdat u genezen
0: until you
1: bent,
0: have solution.
1: Totdat u oplossing
0: you cannot
1: heeft,
0: feel comfortable.
1: Kunt u zich niet comfortabel
0: to worship the living God.
1: Om de levende
0: in spirit
1: God te aanbidden,
0: and in truth.
1: In geest en waarheid.
0: When you are in excruciating pain.
1: Als u in vreselijke pijn
0: it's hard for you to pray.
1: Is het heel moeilijk
0: someone has to pray for you.
1: Iemand moet voor u
0: when
1: bidden.
0: You have a difficult situation,
1: als u een moeilijke situatie
0: you may not even sleep in the night.
1: Dan kunt u misschien niet slapen.
0: You may not concentrate.
1: En u kunt zich ook niet concentreren.
0: To speak to your heavenly father.
1: Om te spreken tot uw
0: but the moment your problem is solved.
1: Maar het moment dat uw probleem
0: you will
1: is
0: rejoice.
1: Opgeven, dan zult u zich
0: giving glory unto God.
1: En u zult glorie aan God geven.
0: Then you can witness to other people.
1: En dan kunt u getuigen aan
0: this
1: anderen.
0: Is why God raised me up.
1: En dit is waarom God
0: to minister
1: opgebracht.
0: Differently.
1: Om heel anders te
0: from the normal way many people minister.
1: Van de normale manier waarop
0: to speak
1: anderen
0: in a different way.
1: Om te praten op een heel andere
0: and
1: manier.
0: Those who don't understand,
1: en zij die niet begrijpen.
0: They begin to wonder,
1: dan vragen ze zich af.
0: What kind of message had this man?
1: Welke boodschap heeft deze man?
0: The spirit of the Lord is upon me.
1: Wel, de geest van God is op mij.
0: God, has raised me up,
1: God heeft mij opgebracht.
0: Giving me a special anointing,
1: en heeft me bijzondere
0: to minister to the
1: gegeven,
0: sick,
1: om te bedienen
0: to
1: aan
0: minister
1: de zieken.
0: To those who are broken hearted,
1: om te bedienen aan zij
0: to minister
1: die
0: to those who are confused,
1: hart, voor zij die verwaard
0: to
1: zijn.
0: Minister to those who are addicted,
1: en zij die verslaafd
0: to
1: zijn.
0: Some bad habit,
1: aan slechte gewoontes.
0: To minister to those
1: om te bedienen
0: who
1: aan
0: are in captivity,
1: die in gevangenschap
0: of demonic
1: leven,
0: power.
1: Van demonische
0: God
1: machten.
0: Has given me the power
1: God heeft mij
0: to
1: de kracht
0: rebuke
1: gegeven,
0: the devil.
1: It
0: does not matter the strength
1: uit.
0: Of the witch,
1: the strength of the wizard.
0: It doesn't matter the strength
1: uit.
0: Of the occult man or the occult woman. And that's why they fear me. They don't want
1: bang.
0: To stand before me. Because
1: me
0: they
1: staan.
0: Understand
1: begrijpen,
0: that the different between light and darkness.
1: Het licht
0: and
1: en
0: I'm
1: duizenis.
0: Talking to you
1: en ik praat
0: that is listening
1: u,
0: to me.
1: Die naar mij luistert.
0: There's a man here in Amsterdam.
1: Er is een man
0: God
1: in
0: have
1: Amsterdam,
0: raised
1: die God heeft
0: given a different spirit
1: en een
0: to lay a hand on you.
1: Om u de handen te leggen.
0: And people get shocked when cancer is healed.
1: Mensen raken geschokt wanneer kanker genezen is. Hoe gebeurt het nu?
0: How can it happen?
1: Hoe kan het gebeuren?
0: It must happen.
1: Het moet gebeuren.
0: Because it's not my power.
1: Want het is niet mijn
0: it's the
1: kracht.
0: Power of him who sent me.
1: Maar het is de kracht van
0: and
1: die
0: he is
1: die
0: with me always.
1: En hij is altijd
0: the
1: met mij.
0: The anointing and the power of God
1: de zalving
0: have
1: de
0: never
1: kracht van God
0: failed.
1: Die heeft nooit
0: I have not
1: gefaald.
0: Witnessed it.
1: Ik heb dat nog
0: I have
1: niet
0: not
1: meegemaakt.
0: Seen anybody.
1: En ik heb niemand
0: who
1: gezien.
0: Come to God without a solution.
1: Zonder een oplossing.
0: It's impossible.
1: Het is niet mogelijk.
0: But people have to understand.
1: Maar mensen moeten wel begrijpen.
0: The power.
1: De kracht.
0: Behind the Christianity.
1: Achter het Christendom.
0: Christianity is not a mere religion.
1: Een Christendom is geen religie.
0: And people don't understand the meaning of religion.
1: Mensen begrijpen de
0: religion
1: bedoeling van
0: is a ceremonial observation.
1: Een religie is iets wat je ceremonieel doet.
0: Religion is a way of people seek God.
1: Een religie is een manier waarop mensen God zoeken.
0: In Christianity,
1: maar in het Christendom,
0: we don't seek God.
1: Wij zoeken God niet.
0: We are born of God.
1: We zijn geboren uit God.
0: God gives birth to us.
1: God heeft ons voortgebracht.
0: We experience God.
1: Wij ervaren God.
0: God dwells in us.
1: Want God woont
0: so we are
1: in
0: not
1: ons.
0: Looking for him.
1: Dus wij zoeken niet naar hem.
0: He lives within us.
1: Want hij leeft in ons.
0: He walks within us.
1: Hij werkt in ons.
0: So we are not seeking for him.
1: Dus wij zoeken niet naar God.
0: In him we live.
1: Want in hem leven
0: and
1: wij.
0: Move.
1: En bewegen
0: and
1: wij.
0: Have our being.
1: En hebben onze hele wezen.
0: Jesus did not bring a religion on earth.
1: Jezus heeft geen religie gebracht op aarde.
0: He brought salvation.
1: Maar redding.
0: He brought life.
1: Hij bracht leven.
0: He brought power.
1: Hij bracht kracht.
0: He brought peace.
1: Hij bracht vrede.
0: He brought healing.
1: Hij bracht genezing.
0: He brought deliverance.
1: Hij bracht bevrijding.
0: He brought prosperity.
1: Hij bracht voorspoed.
0: He brought joy.
1: Hij bracht vreugde.
0: He brought love.
1: Hij bracht liefde.
0: That's what he brought.
1: Dat is wat hij bracht.
0: And he gave it free of charge.
1: En hij heeft het vrijgegeven.
0: He died on the cross of Calvary.
1: En hij is gestorven aan het kruis.
0: So that those who believe in him,
1: zodat diegenen die in hem geloven,
0: can be set free.
1: Vrijgezet
0: from all powers of darkness.
1: Van alle krachten van de duisternis.
0: And beloved today.
1: En vandaag geliefde.
0: I have that power.
1: Ik heb die kracht
0: to demonstrate
1: om te demonstreren
0: the spirit of God,
1: de geest van God.
0: And God,
1: and God
0: is able,
1: is in staat
0: to do what is impossible with a man,
1: om te doen wat onmogelijk is met een man.
0: I want you to cancel whatever appointment you have today.
1: Ik wil dat u elke afspraak afzegt wat u heeft vandaag.
0: Your life is important.
1: Want uw leven
0: your healing is important.
1: Uw genezing is belangrijk. Uw bevrijding
0: the solution
1: is belangrijk.
0: Is
1: uw oplossing is belangrijk.
0: Come right away.
1: Kom meteen.
0: To Keienbergweg.
1: Naar de Keienbergweg.
0: Number 97.
1: Nummer 97.
0: 7:30 this evening.
1: Half acht deze avond.
0: I'm ministering live.
1: Want ik bedien live.
0: I'll prophesy into your life.
1: En ik zal profeteren in uw leven.
0: What God is using me to do in the service.
1: Wat God mij gebruikt te doen in de diensten.
0: Is teaching people.
1: Is mensen te leren.
0: Preaching to people.

0: bemoedigen.
1: To walk and live in the Spirit of God.
0: Om te wandelen en te leven in de Geest van God.
1: God use me.
0: God gebruikt mij.
1: To make people.
0: Om te maken dat mensen.
1: To have a faith.
0: Geloof hebben.
1: And to walk by faith.
0: En ook om te wandelen in geloof.
1: And experience good result.
0: En een goede resultaat ervaren.
1: I'm inviting you to come today.
0: En ik nodig je uit om vandaag te komen.
1: As I minister this evening.
0: Terwijl ik deze avond bedien.
1: Wednesday.
0: Woensdag.
1: 7:30.
0: Om 7:30.
1: I'm ministering on Friday again.
0: Dan bedien ik weer vrijdag.
1: The same 7:30.
0: Dezelfde tijd.
1: And I'm ministering on Sunday.
0: En ik bedien zondag.
1: 12 in the afternoon.
0: 12 uur 's middags.
1: I will minister to people person by person.
0: En ik zal persoonlijk tot mensen bedienen.
1: When you come to my program.
0: Als u komt naar mijn programma.
1: Be very patient.
0: Wees geduldig.
1: God knows your need.
0: Want God kent
1: and you will
0: noden.
1: Not go back with that same problem.
0: En u zult niet teruggaan met diezelfde
1: something
0: problemen.
1: Must surely happen.
0: Iets moet gebeuren.
1: I minister with a guarantee.
0: Ik bedien met garantie.
1: Because I know the God I'm serving.
0: Want ik ken de God die ik dien.
1: Apostel Peter said.
0: Apostel Petrus zei.
1: Silver and gold have I not.
0: Zilver en goud heb
1: but
0: ik
1: such
0: niet.
1: As I have.
0: Maar wat ik heb.
1: Give I unto you.
0: Dat geef ik aan u.
1: He spoke to the lame man in the beautiful gate.
0: Hij sprak tot die verlamde man in die mooie schone poort.
1: He knew what he had.
0: Hij wist wat hij had.
1: He gave it to the man.
0: En heeft het aan de man gegeven.
1: And the lame man began to walk.
0: En die man begon te lopen.
1: God has given me power.
0: God heeft mij kracht gegeven.
1: A supernatural power.
0: Een bovennatuurlijke kracht.
1: Holy Ghost power.
0: Een heilige geest.
1: He has given me his word.
0: Hij heeft me zijn woord gegeven.
1: To minister to you.
0: Om aan u te bedienen.
1: And I know.
0: En ik weet.
1: You are blessed.
0: Dat u gezegend bent.
1: Call someone.
0: Bel iemand
1: to
0: op.
1: Listen to this message.
0: Om te luisteren naar deze boodschap.
1: Because you want so many people to be healed.
0: Want u wil dat zoveel genezen
1: so many people
0: worden.
1: To be happy.
0: Dat zoveel gelukkig
1: so many
0: zijn.
1: People to be set free.
0: Zoveel vrij zijn.
1: The time of telling story.
0: Want de tijd voor verhaaltjes.
1: In Christianity.
0: In het christendom.
1: Is long time over.
0: Is lang voorbij.
1: The gospel.
0: Het evangelie
1: is, the power of God.
0: Is de kracht van God
1: unto salvation.
0: Tot redding
1: to whoever believeth.
0: Voor een ieder die gelooft.
1: I love every one of you.
0: Ik hou van u allen.
1: With the love of Jesus Christ.
0: Met de liefde van
1: I'm
0: Jezus
1: expecting
0: Christus.
1: You
0: en ik verwacht u
1: to come to our program today.
0: Om te komen naar onze programma's
1: and
0: vandaag.
1: Experience God
0: en God te ervaren
1: to the point of your need.
0: Tot het punt van uw nood.
1: Solution belongs to you.
0: Want oplossingen behoren u toe.
1: I want to pray for you.
0: Ik wil voor u bidden.
1: Father in Jesus name.
0: Vader in
1: as many as receive this message.
0: Zoveel dat die boodschap heb ontvangen.
1: Bless them.
0: Zegen ze.
1: Build their life.
0: Bouw hun leven op.
1: And make them.
0: En maak ze.
1: To come and receive.
0: Dat ze komen en ontvangen.
1: To the glory of your holy name.
0: Tot de heerlijkheid van uw heilige naam.
1: In Jesus name.
0: In Jezus naam.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: Till this time next week.
0: Tot volgende week.
1: God bless you.
0: God zegen u.

Luisteraars, u heeft geluisterd naar het onderdeel The Rhythm of the Holy Spirit, u gebracht door Pastor Emmanuel Owasi van de New Anointing Ministries Worldwide, hier bij Radio De Leon.

Siri Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer. Die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt.

0: daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9 Diemen richting Alkmaar tussen Amsterdam Zuidoost en Aalsmeer heb je 10 minuten vertraging. En op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart ligt er glas op de weg. Door opruimwerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je 20 minuten extra reistijd. En op de N9 Alkmaar richting Den Helder tussen de afrit Egmond en Schorrel 10 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met bergingswerkzaamheden. De weg is dicht en verkeer kan er langs via de parallelweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Op 2 juli vieren we in Teatro de la Mar, Amsterdam, Dia di Bandera. Met het concert Stoppa di Corso. Een ware stoofpot van muziek uit Curaçao, gebracht door mij, Randall Corson, het Jazz Orchestra of het Concertgebouw, Iselien Kalister, Kef, Stanley Clementina, Sisi Isenia, Verlin Chatelain en Mara Letty. Koop je tickets nu op delamar.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

0: Maak er een leuke dag van.
1: Bos Mama presenteert de Meetime Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 15:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Alleen op city, alleen op strak. Sabaku, coronaband, jankosje, op maat en DJ Pack. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van...

0: prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voorverkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli, Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30. Orga Bos Mama.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
2: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en events reclame. Voor meer informatie mailt u naar twinkelen

De León. The Power Station. The Power Station. In Amsterdam. Word lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNSB 8840 468803 NL 70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

of 0652-696322. Botox karten in de voorverkoop €50. Als op de volgende adressen. Nieuw Draver, Ricardo Eethuis, Tori Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bos.

0: 14, Amsterdam, achter Centraal Station.
1: Tegen een dapper strati, dapper markt, awoyo, de muzelsanamelis winkri. Dapper yuka fin alla sandi sayap van ode. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken. Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na kazavebrood. Verse groenten uit Afrika en Suriname. Zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember. Chinese taierwekaar en kokoyam van Afrika. Kokoskronten uit Ghana. Ampeng, dat na groene banaan. Bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus. Tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.

0: Goedemorgen, lieve luisteraars van Radio De Leon. Hier spreekt Brada Kaikusi van Radio Frimagrong. Laat mij alvast Radio De Leon bedanken. Natuurlijk ook programmaleider Iwan Lewin voor deze gelegenheid om onze luisteraars van Radio Frimagrong te laten weten dat wij er nog zijn. We kunnen op dit moment niet uitzenden vanwege de verhuizingen van Salto, maar hopen zo spoedig mogelijk dat weer te kunnen doen wanneer deze verhuizingen naar Oba zijn afgerond. Ik vond het een geweldig idee van Iwan toen hij ons deze gelegenheid gaf om onze stem toch te laten horen, zodat onze luisteraars niet het idee gingen krijgen dat Radio Frimagrong er niet meer bestaat. Dat zou heel erg zijn natuurlijk, maar gelukkig is dat niet zo. Het gaat er gewoon om dat wij op dit moment uit de uitzending zijn vanwege de verhuizing. Ik zal niet veel meer zeggen. Ik zal u, lieve luisteraars van Radio De Leon, deze prachtige zender, ik zal u verder een hele goede luisterzaamheid verder toewensen voor de dag. En uiteraard wens ik u ook een hele mooie dag toe. En voor ik het vergeet, wil ik in het kader van de Kitty Kotti maand, wil ik u alsnog een hele gezegende Kitty Kotti maand dag toewensen. Omdat, zoals u weet, Kitty Kotti maand is iets wat duurt van 1 juni tot 1 juli. Straks is de Kitty Kotti maand ook weer ten einde. Dan hebben we weer de nationale herdenking in het Oosterpark. En ik wil ook van deze plek uit alle organisaties, alle grassroots organisaties, zowel in Amsterdam, zowel buiten Amsterdam, al de plekken in Nederland waar de afgelopen dagen Kitty Kotti maand op een hele goede manier, op een geweldige manier, hebben we de wereld laten zien dat wij de nazaten van de tot dwangarbeiders gemaakte Afrikanen daar in Suriname, dat wij onze voorouders niet zijn vergeten en dat we niet van plan zijn de moed op te geven. We gaan gewoon verder totdat de komma is ingevuld op een manier waarop wij zelf vinden dat dat oké is. Het thema van dit jaar, van de Kitty Kotti maand van dit jaar, was samen doorwerken. En ik kan u verzekeren dat ik heb opgemerkt dat in de komende tijden, in de komende jaren, dat alle grassrooters, alle grassroot organisaties echt van plan zijn om samen door te werken om het beste voor onszelf en natuurlijk ons nageslacht in dit land te maken. We roepen alle mensen op om ons te steunen in dat wat we allemaal willen bereiken. En we bedanken alvast iedereen die daartoe opvangen om samen met ons door te werken om het beste te kunnen bereiken. Nogmaals, Radio De Leon, Iwan Lewin en crew, hartstikke bedankt voor deze gelegenheid geboden om de stem van Radio Frimagrong te laten klinken door deze prachtige zender. En we zullen zeggen tot gauw, want binnenkort dan zijn de verhuizingen al in orde van Salto. Dan zult u ons zeker weer horen. Ik, Brada Kwamimba, Sisa Saskia Meiland en niet te vergeten Brada Butsi en Shirley. We zijn onderweg naar u toe. Odi odi, wambunde morofara en let goed op jezelf. Bye bye, swai swai, Brada Kaikusi, sign off.
1: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
2: Je sabi dat nono de je arki Radio De Leon. Dat was een mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar e arki. A radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio De Leon.

0: Vaderdag. Vandaag zondag 21 juni. En we staan gezellig hier bij Real Senang. En met een hele belangrijke man die ik een paar vragen zal stellen. Maar voor de luisteraars, wie bent u?
1: Ik ben Randy Hoever. Ik ben een lid van Real Senang. En ik heb vandaag het familietoernooi voor de derde keer georganiseerd. Het is echt een familiedag voor jong en oud. En ja, dat doen we ieder jaar.
0: En welke families doen dit jaar mee?
1: Oh, dit jaar is weer helemaal vol. Familie Liesdek, familie Menig, familie Hoever, familie Linger, familie Piqué, familie Menig.
0: Semmel?
1: Familie Semmel doet ook mee.
0: En je bent die belangrijke familie vergeten.
1: Dolder.
0: Maknak.
1: Ook nog. Ja, jezus, ja, ja. Het is elk jaar bijna 12 nieuwe families. Dus ja, het is altijd druk verzorgd. Het is altijd snel vol. Dus ieder jaar hebben we gewoon echt 12 families die tegen elkaar strijden. Altijd met mooi weer en de sfeer. Meedoen is belangrijker dan winnen. Dat is de sfeer hier.
0: En Real Senang in Amsterdam.
1: Ja.
0: Ik ben zelf ook lid van Real Senang.
1: Jazeker.
0: Ik merk dat Real Senang heel actief is als het gaat om de Surinaamse gemeenschap.
1: Jazeker.
0: Met name voor de jongeren. Zitten hier ook wat jongeren? Want natuurlijk hebben jullie scouters uitgenodigd om te komen kijken.
1: Jazeker.
0: Wat voor talenten ze kunnen meenemen naar PSV, naar Ajax, naar Feyenoord.
1: Dat zeker.
0: Hoe zit dat?
1: Ja, nou ja, kijk, veel van deze jongeren die spelen al bij een club. En die zijn al best wel goed. Ja, zijn we goed terechtgekomen, laten we dat voorop stellen. Dus ja, en ik denk echt dat de scouts hier het niet zo zullen zien als een topprestatie. Omdat wat ik zeg, het meedoen is belangrijker dan winnen. Dus de sfeer is niet echt zo competitief. Dat, ja, het is, ze willen wel winnen, maar niet over lijken gaan. Dus het is gewoon meer een gezellige sfeer, samenkomst.
0: Ja.
1: Dus dat is de sfeer hier vandaag.
0: En de families die tegen elkaar spelen.
1: Ja.
0: Is het de bedoeling dat er bij een eenmalige activiteit blijft? Of hebben jullie ook een winteractiviteit dat jullie de families weer bij elkaar halen?
1: Nee, het is elk jaar gewoon komen terug. Het is altijd de tweede week van juni, net voor de vakantie. En ja, nou ja, we gaan hier gewoon voor de zo hoog mogelijke plaats. En dus dat is de eerste plaats wel. Maar voor de rest is gewoon elk jaar terugkomen. En dan wil je gewoon wel het toernooi winnen.
0: En het is voetballen?
1: Ja, voetbal.
0: Alleen
1: ja.
0: Voetballen?
1: Alleen voetbal.
0: Geen joel, jumpen, voetdoel,
1: nee. Iedereen moet gewoon morgen weer gaan werken, want het is vandaag zondag. Dus iedereen moet maandag lekker gaan werken. Dus nee, het is gewoon lekker gezelligheid, drankje doen, lekker eten. Er is genoeg eten hier, je ziet het. Dus ja, het is gewoon echt meer meedoen en gewoon met elkaar samen zijn. Omdat ik denk in de rush van echte leven zijn we zo druk met het providen voor elkaar, het gezin leven, dat je bijna geen tijd meer hebt om je familie echt op te kunnen zoeken
0: en
1: echt
0: een kiek
1: te nemen. En dit is gewoon kiek.
0: Als familie bij elkaar.
1: Jazeker. Ik denk bij elke familie heb je ook aanhang van bijna 20 familieleden. Dus het is echt gewoon een familie aangenegenheid.
0: Mooi man. Hey, ja. Leuk dat je dit doet en dat je dit organiseert.
1: Hou
0: zo. Want er is heel veel behoefte naar.
1: Ja, en laten we kijken wie gaat winnen. Want Magna zit bij mij in de pool. Dus kijk als wij gaan winnen.
0: Magna kan winnen.
1: Oké, we zullen zien, meneer.
0: Nee hoor, ik maak er geentje. De beste mag winnen.
1: Zeker.
0: Hey, nog een keer voornaam?
1: Randy Hoever.
0: Randy Grantangi. Ik ga nog een paar mensen interviewen.
1: Aboom.
0: Yes? Oké, succes.
1: Tot ziens.
0: Ik kom hier een oude bekende tegen uit Italië. Dus vorige week was je in Italië en nu ben je hier. Van Wakka.
2: Ja, ik ben hier. Hè. Ik ben een reëel man. En er is een toernooi hier, een familietoernooi. Dus ja, ik moet erbij zijn om de zaak te
0: doen. En wat is uw functie hier?
2: Ik ben scheidsrechter.
0: Scheidsrechter?
2: Ja.
0: Hoeveel rode kaarten heb je al uitgedeeld?
2: Geen, het is een familiedag. We maken er een hele leuke dag van.
0: En gele kaarten?
2: Ook niet.
0: Ook niet?
2: Nee.
0: Een
2: familiedag, we houden het gezellig.
0: Oké. En u bent?
2: Harold Hellings.
0: Harold, succes.
2: Dank je wel.
0: Ik loop even verder hier op het familietoernooi. En daar zitten families gezellig bij elkaar. En ik weet niet meer wie deze dames zijn, maar ik ben van Radio De Leon. Wat doet u hier?
3: Mijn kleinkinderen voetballen hier.
0: Wat is het team?
4: Atje
0: en Prins.
3: Ja.
0: Ja, maar ik kijk niet naar het voetballen. Oh, wacht.
3: Ik kijk, ja, zo dat. Nee, ik heb toevallig een dame, zij me herkent. Ik niet, want ik word oud, hè. Want zij was klein, dus precies, dus daarom.
0: Ik heb je een beetje gehoord, ik ben iemand te vinden van Radio De Leon. En wie bent u precies?
3: Ik ben linkers ben ik, ja.
0: Oké, en hoe bevalt de dag met hem nu?
3: In Suriname?
4: Hier.
3: Oh, hier. Ik woon niet meer hier. Ik ben nu op vakantie. Oh. Mijn kinderen zijn groot geworden, dus ik heb ze achtergelaten.
0: Dan mag u de kinderen in Suriname groeten, want ze gaan dit ook horen.
3: Nee, die kinderen zijn hier. Ik ben ze komen zien.
0: Je bent ze komen zien?
3: Ja.
0: Oké, wij baden ook die guy in Holland.
3: Ja. Allemaal kinderlinkers groeten.
0: Van.
3: Oma, mami.
0: Oma, mami?
3: Ja.
0: Tintori, oma, mami.
3: Ja.
0: Oh, oké. Hoor ik voor het yes.
3: Ja.
0: Oké. Mag ik
3: de achterkleinkinderen roepen mij oma, mami.
0: Oma, mami. Leuk. Ja.
3: Dus je hebt oma en oma, mami, toch?
0: Ja.
3: Ja.
0: Mooi, man. Bedankt, oma, mami.
3: En succes.
0: Ja. Dank je wel. Dat was dus even bij oma, mami. Ik ga even een paar mensen daar interviewen. En ik zoek naar een van de mensen vanuit Rotterdam. Wat doe jij hier?
5: Kijken.
0: Wie ben jij?
5: Ik ben Mandy.
0: Mandy
5: Leeuwin.
0: Hoe meer? Mandy Leeuwin.
5: Mandy Louisa Leeuwin. De dochter van Orlando Leeuwin.
0: Mm-hmm. Ja.
5: En Yvonne Carmen Valies.
0: Valies.
5: Ja.
0: Oké. En je had op de foto je voetbaltenue aan, maar nu heb je het niet meer aan.
5: Nee, dat was mijn dochter.
0: Echt waar?
5: Dat was Jana.
0: Serieus?
5: Ja, Jana en JC die spelen voetbal.
0: Oké. Ja. En hoe is het dan met nu gegaan?
5: Aardig goed. Ze doen het goed. Ik ben trots op ze.
0: Ja?
5: Ja, zeker.
0: Zitten er wat talenten hier voor WK, EK, Ajax, Feyenoord?
5: Ik heb daar het oog niet voor. Nee.
0: Oké. Nou, geniet ze maar.
5: Ja, ga ik zeker doen.
0: Oké, ik ga even naar Lilian. Ja. Ik ga nu even praten met Lilian. Lilian doet, u hoort het op de achtergrond.
6: Veld 1 en veld 2.
0: Lilian is de... Wat is jouw functie hier precies, Lilian?
6: Vandaag?
0: Ja.
6: Hier zo?
0: Ja.
6: Vandaag?
0: Ja,
6: op normaal?
0: Ja, hier.
6: Oh, de wedstrijdleiding.
0: Wedstrijdleiding.
6: Ja.
0: En hoe vind je het gaan tot en met nu, Lilian?
6: Het is gezellig. Het is gezellig. De strijd is er wel, maar wel een leuke strijd. Het is niet een strijd waarvan je denkt van, hey, het kan uit de hand lopen. Het is gewoon een leuke strijd. En dat maakt het gezellig.
0: Mooi, man. En welke familie is nu, kan je nu al een beetje klassificeren als een van de toppers?
6: Even kijken. Kijk, vorig jaar had ik gewonnen met Gravenberg. Maar ja, nu denk ik dat, ja, die is goed. Ze zijn allemaal tegen elkaar aan, hoor. Komt echt tegen elkaar aan. Hoeveel heeft een keer verloren? Wie hebben een keer verloren? Iedereen heeft een keer verloren. Dus het blijft spannend.
0: Het blijft spannend?
6: Ja.
0: Oké. Wat vind je van het toernooi?
6: Het toernooi is leuk.
0: Ja, mooi idee, hè?
6: Mooi idee. Dit doet Randy. Randy doet het al 3 jaar. En dit is onze 3e editie dus. Het is leuk. Het is echt leuk.
0: Ja.
6: Gezellig, het weer is lekker. Dus het kan alleen maar mooier worden, toch?
0: En ik zie dat die jongeren ook genieten.
6: Ik zie dat ze genieten. Ik zie dat de familie Lewin daar pokoe heeft gezet. Dus later gaan we nog een nakwantje kona gezellig.
0: Serieus?
6: Ik denk het wel.
0: Oké.
6: Dus we gaan het gezellig maken. We gaan nog niet naar huis.
0: Oké, ik praat dus met Lilian Panka, een van de organisatoren van vandaag hier op het, hoe heet het toernooi precies?
6: Familietoernooi, Real Sena Familietoernooi.
0: Real Sena Familietoernooi. Nou, dankjewel Lilian, en succes hè.
6: Dank u.
0: Oké. U hoort Lilian en Randy even op de achtergrond.
6: Neem hesjes dan.
7: Oké,
6: ze hebben
7: gewoon. Ja, ik heb hun al gegeven, maar hun hebben het geëigend. Nu. Ik heb dat gegeven als bruikleen. Nu houden ze het gewoon van hun.
0: Even voor de luisteraars, waar hebben jij en Lilian het nu over?
7: Oh, nou, we hebben het over de opengooiers. Omdat beide teams met de witte shirt spelen, moeten dus er nu een hesje overheen.
0: Aha.
7: Dat ze dan een onderscheiding kunnen maken van de families.
0: Oké. Dus, op die manier.
7: Ja,
0: maar dat
7: zeker.
0: Gebeurt ook in profvoetbal, toch?
7: Jazeker, en nu hebben we het gewoon geregeld zo.
0: Mooi, man.
7: Yes.
0: Oké, dankjewel.
7: Het ziet er weer mooi uit, hè?
0: Ja, tuurlijk. Oké.
8: Straks Nico tegen Linger op veld 2. Menig tegen
0: Hoeven. Oké, ik ga verder. Ik ga een paar supporters interviewen.
8: Graag.
0: Oké. Dus ik moet aan Patrick vragen of u...
9: Ja.
0: Patrick, hij te praten. Ja. En u bent?
9: Heman. Ja, ik ben zo'n prater. Hij is de...
0: Nou, u bent ook scheidsrechter.
9: Ja, hij is de coördinator van de scheidsrechter.
0: Oh.
9: Hij is de big boss. Zonder toestemming van hem mag ik niet praten.
0: Is dat zo?
9: Hij zegt alleen hij mag praten.
10: Blijf van mijn scheidsrechter. Zo. Wat moet je nou doen?
0: Rustig, want mensen gaan je horen op de radio, hoor. Of je taxa naar Ami.
9: Je ziet dat.
10: Heman, kom erbij. Kom erbij, Heman. Wat doen mensen drieën?
0: Ja, ik ga nu praten met de scheidsrechters.
10: Coördinator
0: voor de luisteraars, wie bent u?
10: Mijn naam is Patrick Liesdek.
2: Ik heb al geen tevoer.
10: Oké, ja, wat wil je van me weten?
0: Nou, wat je van het toernooi vindt?
10: Nou, een hele mooie, prachtige sfeer, prachtige dag. Lekker warm, alleen ja, dat gaat niet in koude kleren zitten natuurlijk, de hitte.
0: En wat is jullie concrete functie hier vandaag? Want jullie hebben geen gele kaart, heb ik begrepen.
10: Nee,
0: en ook geen rode kaart.
10: We laten lekker doorvoetballen. En het gaat om sportiviteit. Ja, respect voor elkaar hebben. En we hopen dat de beste kan winnen.
0: En gezelligheid.
10: En gezelligheid, uiteraard. Ja, zeker.
0: Mooi man, mooi man. En het feit dat er jongens en meisjes in een team...
10: Dat is uniek, hè? Ja. Dus hoe noem je dat? De opbouw van een team. Twee onder 15. Twee dames. Eentje moet 41 jaar ouder zijn. En 8 tegen 8. En de rest mag je variëren.
0: Oké,
2: het mooie ervan is dat we verschillende families bij elkaar hier hebben. Ja, dus dat vind ik zo leuk. En, ja, ja. En alles gaat zo sportief.
0: Mooi man, dus, mooi man. En het is een lekkere sfeer hier.
10: Het is een heerlijke sfeer. Je ziet het publiek genieten. Hè? We hebben ijsjes, eten, drinken, barbecue straks. En dan hopen we dat het toernooi zich zo kan, traditie kan zijn. En het is al een traditie. Dus we hopen dat het zo door kan gaan in de jaren toekomst.
0: Ik vind dat Real Sanang heel actief is als je kijkt naar alle activiteiten.
10: Zeker. Als je kijkt naar maatschappelijke vorming, dan zie je dat Real Sanang het voortouw neemt. Met name onder de Surinaamse community. Maar we zijn niet zo lang geleden naar Palermo gegaan. Met een mix elftal van Marokkanen, Nederlanders en Surinamers. En dat is ook fantastisch. En dat proberen we uit te dragen binnen de Surinaamse gemeenschap. Zodat ook saamhorigheid, diversiteit voorop staat.
0: Dus eigenlijk is het een uitnodiging naar de Surinaamse gemeenschap om zich aan te sluiten bij Real Sanang.
10: Jawel, maar niet alleen de Surinaamse gemeenschap benadrukken, want we zijn Nederlanders. Dus ik wil breder kijken dan alleen maar de Surinaamse gemeenschap. En ik ben zelf ook met de familieteam, familie Liesdek. We doen het slecht, maar het gaat natuurlijk om de gezelligheid. We hebben twee wedstrijden verloren.
2: Real is multicultureel.
10: Real Sanang is inmiddels multicultureel.
0: En wie wordt wereldkampioen?
10: Suriname. Oh, die doen niet mee.
0: Welk land heeft tot en met nu de meeste kansen?
10: Ik denk Frankrijk.
2: Ja. Ik zet mijn geld ook op de Fransen.
9: Argentinië.
0: Argentinië. Ze hebben alleen Messi, hè? Voor de rest hebben ze niks.
9: Dat is genoeg.
0: Is dat genoeg?
9: Dat is genoeg.
10: Wat ik tot nu toe gezien heb, Frankrijk, daar zet ik mijn geld op.
0: Ik kijk
10: dus als je mij voor €100 leent, dan kan ik het inzetten
0: ik
10: op Frankrijk.
0: Oh ja. Hey, heren, bedankt en succes in een mooie toernooi hier. Ja, ik ga het afdraaien via Radio De Leon. Maar Harold weet dat.
10: Ja.
0: En Patrick ook.
10: Ja,
0: dan
10: krijgen wel een link.
0: Ja, zeker. Abon, thank you.
10: Ja, succes.
0: Ja.
10: Ook publiek moet je...
0: Heb je iemand waarvan je zegt van die kan je interviewen?
2: Ik zie een paar lieftallige dames daar zitten.
10: Ik denk een paar lieftallige dames.
0: Maar welke zijn
10: die? Ik weet het niet.
0: Ik loop met Patrick mee. En Patrick gaat me aanwijzen.
10: Oscar, De Leon Radio. De Leon Radio, wie van jullie wil een interview afstaan? Willen jullie een interview afstaan met...
0: Een kort vraagje.
10: Korte vraagjes. Natuurlijk wel.
0: Dat we dat zijn aan toch? Dat zijn
10: willen jullie wat zeggen tegen de radio?
0: Oh, deze dame wil wel. Kom maar bij ze. Nee, audio. Ik ben Iwan Lewin van Radio De Leon. En ik maak een reportage voor dit prachtige toernooi.
11: Ja.
0: En u bent?
11: Ik ben Sharon van Klaveren, getrouwd hoever.
0: En wat doet u concreet hier?
11: Wat ik hier doe is de familie komen supporten. En ja, samen mijn neefjes, nichtjes die spelen, mijn zwagers. Dus ik kom hier om supporten en de gezelligheid.
0: En wat vindt u zelf van het toernooi?
11: Ja, ik vind het leuk. Ik ben elk jaar hier. Het wordt jaarlijks georganiseerd. En ja, het is gewoon gezellig. Sfeer, Surinaamse sfeer, gezelligheid. Ja, en dat is altijd wel leuk. Vandaag is het mooi weer, dus dan is het nog leuker.
0: En weet je wat mij opvalt?
11: Ja.
0: Families komen bij elkaar.
11: Zeker, 100%. Je ziet echt dat verschillende families zich opgeven. En daardoor krijg je ook saamhorigheid. En mensen komen met elkaar, bij elkaar. Dus verschillende families. En zo zie je wel weer verbinding met elkaar. Dus dat klopt dat u heeft gezien.
0: Mooi man.
11: Ja.
0: Hey, dankjewel.
11: Alsjeblieft.
0: Voor je prachtige korte bijdrage.
11: Graag gedaan.
0: Misschien dat een van die dames... Oké, ik ga verder.
12: Dit is de dochter van meneer Hoeven. Oh, je bent de dochter van Renly?
13: Nee, van Robert.
12: Robert?
13: Ja.
12: Oh, oké. Okay. En je voetbalt ook?
13: Nee, vandaag niet.
12: Vandaag niet?
13: Nee.
12: En zou je wat,
13: gesproken wel, hoor.
12: Zou je een korte reactie willen geven voor de radio, voor de luisteraars?
13: Wat is de vraag?
12: Wat is je naam?
13: Mijn naam is Jenny Hoever. Ik ben de...
12: Hoe?
13: Jenny Hoever.
12: Jenny, oké.
13: Okay. Yes.
12: En wat vind je van het toernooi?
13: Ja, tot nu toe gaat het wel goed. Ze zijn allemaal fit, ze doen allemaal goed mee. En de sfeer is gewoon gezellig, hè? Op het veld, maar ook buiten het veld om.
12: Ja. Leuk dat de familie bij elkaar is.
13: Zeker, zeker. En meerdere families die gewoon gezellig meedoen. Dus ja.
12: En jullie maken ook connecties met andere families?
13: Ook onder andere, ja. Okay. Maakt het alleen maar gezelliger, ja.
12: Oké, okay, mooi man. Nou, dankjewel voor je korte reactie.
13: Hoe vindt u het hier?
12: Ik vind het fantastisch.
13: Ja?
12: Ik volg Reaal Senang met alle activiteiten.
13: Mm-hmm.
12: Vorige keer waren we in Italië, heb ik daar ook een leuke reportage gemaakt.
13: Oh,
12: vandaag hier, ja.
13: Wat leuk.
12: En ze zijn daar kampioen geworden.
13: Oh, oké, okay.
12: Ja,
13: dat wist ik niet.
12: Ja. Dus nou, ik vind het ook leuk.
13: Leuk om dat u er bent.
12: Ja, maar leuk om dit te doen voor de radio, voor de mensen die bijvoorbeeld hier niet zijn.
13: Precies.
12: Maar dat ze het horen van, hé, toch even een lekkere sfeer, families bij elkaar.
13: Ja.
12: En dan denken ze van, dus moet ik volgend jaar met mijn familie meedoen.
13: Bij wijze van. Maar bij andere evenementen kunt u ook komen. Het is hier altijd gezellig, altijd een fijne sfeer. Iedereen gaat goed met elkaar om. Dus voelt u bij deze geroepen om te komen volgende keer.
12: Oké, okay, geweldig. Bij Reaal Senang.
13: Bij Reaal Senang, radio weg.
12: Oké, okay, dankjewel. Dankjewel, dankjewel. Ik loop even verder. Misschien mag ik naast een Jan Chips, meneer. Ik ben van Leon. Wat doet u hier?
14: Ik ben op familiebezoek.
12: Welke familie is dat?
14: Etnel.
12: Helaas, alle de pret aan de
14: hand. Anokan. Ook met dat coroni. Unela toch op leer.
12: Echt niet. Maar wat vindt u van de sfeer hier?
14: Heel gezellig, heel gezellig. Het is een mini kwaku, hè? Een mini kwaku.
12: Ja, hè?
14: Ja.
12: Van mini...
14: Dit is van Reaal Senang, maar het is een mini kwaku.
12: Okay.
14: Heel gezellig, heel gezellig.
12: Maar u heeft ook een tendu aan, maar u neemt blij.
14: Ik ga een look mee. Maar ik zelf moet een sport doen, dog.
12: Maar even voor de luisteraars. U bent, wat is uw naam?
14: Mijn naam is Edmundo Etnel.
12: Edmundo Etnel?
14: Ja. Puur Etnel.
12: In de basfeer.
14: Milo ben. Ik ben aan het genieten.
12: Oké, grand dank je.
14: Ja, u ook, Milobe.
12: Oké. Ik kom bij. Ik zie wel weet, man, jammer, maar ik tak ze naar boven. Leg me. Leg me uit. Hai, Gim Tori.
15: Zoom
12: naar jou.
15: Mira Orlando Etnel.
12: Etnel?
15: Ja.
12: Gim Tori.
15: 100%.
12: 100%. No one from Unopsa.
15: No one from Unori.
12: Oké, maar vijf en na toernooi dan gaan doen.
15: Ah, bon. Dat is een goede initiatief.
12: Ja, hè?
15: Volgend jaar mag het ook.
12: Oké.
15: Okay, ik weet niet of dit de eerste keer is.
12: Deze
15: maar voor
12: is de derde
15: mij is
12: keer.
15: Is de derde.
12: Ja,
15: dat is dit mijn eerste keer dat ik kan nemen.
12: Oké, okay, mooi man. Lekkere sfeer.
15: Ja, en weer. Dat moet je het ook hebben.
12: Ja. Maar de mensen zijn ook gezellig.
15: Tuurlijk.
12: Je mannen op de war, die kaart nog een keer gaat op zak.
15: Maar het is niet nodig.
12: Mooi man.
15: Naar respect. Onderling het paasveld, dat is belangrijk.
12: Mooi.
15: Ja.
12: En aan sportiviteit.
15: En ik bedoel van je, ik zweet, ik drink wat sani, ik ga ook zo dadelijk. Ik tak aja de best witte, zo de best witte.
12: Mooi man.
15: Mooi weekend.
12: Mooi man. Grand dank je.
15: Ja,
12: meneer
15: dank je.
12: Etnel.
15: Ja, dank je.
12: Ja? Etnel. Oké. Okay. Ik ga even verder, als het mag. Mag ik u ook een vraag stellen? Ik ben van Radio De Leon, ik ben Iwan Levin. Mm-hmm. En u bent?
16: Deborah.
12: Lo.
16: Kyungshu.
12: Maar u bent hier? Lo?
16: Kyungshu,
12: maar u bent hier met een familie die meedoet.
16: Lisdek. Lisdek, met mijn familie doet mee.
12: Oké, okay, die van Patrick?
16: Ja.
12: Oké.
16: Okay. Mijn oom.
12: Is die oom?
16: Ja.
12: En is dit uw eerste keer?
16: Mijn eerste keer dat ik meedoe,
12: en
16: ja.
12: Wat vindt u ervan?
16: Ik vind het leuk, gezellig.
12: Ja, hè?
16: Ja, heel leuk.
12: Oké. Okay. En wie denkt je dat gaat winnen?
16: Lisdek gaat winnen, ja. Hoort dan aan mijn antwoord wat ik ervan vind. Ja.
12: Okay,
16: nee, ik denk niet dat we gaan winnen, helaas.
12: Nee, kijk, nee. Ik heb begrepen, het is eigenlijk een sportief familie.
16: Het is voor de gezelligheid,
12: yes.
16: Ja, klopt.
12: En voor die jongeren is het leuk dat ze hun familie ook zien.
16: Ja, en dat ze meedoen. Ja, klopt. Ja. En ik speel nooit voetbal, dus ik doe nu ook mee. Dus ik heb een dagje sport, dus leuk.
12: Heb je ook meegedaan?
16: Ik doe ook mee, ja. Ik heb mijn tenuutje aan,
12: okay.
16: mijn blauwe shirtje.
12: Oké, okay, geweldig.
16: Ja.
12: Nou, leuk.
16: Ja.
12: Dankjewel.
16: Ja, alsjeblieft.
12: Oké. Okay.
17: Jum sabi dat no no de je arki Radio de Leon. Dat mooi die editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar e arki. Radio no no de. Walos maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi. Bruyana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: ik nog een paar mensen die ik kan interviewen. Ik loop even naar een moeder daar. Goedemiddag, ik ben van Radio De Leon. Ja, hey, zo. En ik maak een impressie van deze dag voor de radio. Zou u daarop willen reageren? Ja, ik begin met u, want u heeft me meteen herkend.
1: Ja, ik ben dochter van mevrouw Berenstein, toch?
0: Ja, oh, ja, ja, ja, ja, ja. En hoe vindt u die hier?
1: Nou, geweldig, geweldig.
0: Wat
1: ja.
0: Is zo geweldig?
1: De menig is aan het spelen, toch? Menig zit in het team.
0: Ja, maar menig ja. Owini dan?
1: Menig Owini. Menig Owini.
0: De favorieten zijn Magnac en Liesdek.
1: Ja, maar ze nog niet van menig hebben gehoord. Ze hebben nog niet van menig gehoord en ze kennen menig nog niet, maar het komt wel goed.
0: Leuk, leuk, leuk. Ja. Nou, dat de familie zo bij elkaar komt.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, ja, ja. Ja.
0: Het
1: en het weer is mooi, Denise.
0: Denise Menig.
1: Ja, Denise Menig.
0: Geweldig,
2: ja,
0: geweldig.
2: Ja,
0: mooi
2: ja.
0: Man. Ik kijk even
2: dus
0: naar deze
2: blessure. Nee, ja, blessure. Man, Benjamin. Nee, Benjamin, hij heeft die blessure.
0: Oké, okay, en u bent?
1: Is mijn broer.
2: Broer.
0: Ja, maar uw
2: Chris,
0: voornaam?
2: Chris.
0: Chris. En wat vindt u van het toernooi hier?
2: Nou, ik ben net weer terug. Maar het ziet er goed uit. Goed georganiseerd. Dus ja, zeker weten.
0: Mooi man,
2: heerlijk.
0: Mooi man.
2: Ja, ja.
0: Okay, grand tangy, hè, voor je korte bijdrage.
2: Zullen man bij elkaar. Zeker weten. Ja, ja, ja. Helemaal.
0: Okay. Grand tangy, hè? Oké. Via Radio De Leon wordt dit uitgezonden.
2: Oké, okay, geen probleem.
0: Je zou moeten zijn Arca Radio.
2: Ja, ja, ja.
1: Arki, hoor.
0: Oh, daar ga je. Je bent Arki.
1: Zeker, zeker.
0: Oké, oké. Zijn paard is gewoon goed hier.
1: Nou, mensen. De groetjes van Denise, lobby.
0: Oké, okay, dankjewel, dankjewel. En u bent weggelopen, maar ik wilde u ook wat vragen. Ik kom zo bij u, ik kom zo bij u.
1: Oh,
0: ik ben van Radio
1: no.
0: De Leon. Wat vindt u van de sfeer hier?
3: Ik ben er net, maar nog geen minuut of zo.
0: Serieus?
3: Ja, maar okay. Het is supergezellig.
0: Je moet wel familie.
3: Ik ben van familie Menig.
0: Menig? Familie Menig is
3: de vrouw van.
0: Oké, oké. Okay.
1: Ik ben Jacinta.
0: Jacinta.
1: Jacinta Menig. Ja.
0: En wat vindt u van vandaag?
1: Louise Jacinta Menig. De Louise Jacinta.
0: De Louise Jacinta Menig.
1: Jacinta Louise Menig. Ik moet het erbij zeggen omdat er nog een Jacinta Menig is. Dus we moeten niet in de war gehaald worden.
0: Oké, oké. En wat is de eerste impressie hier?
1: Impressie, ja. Goede sfeer. Heel gezellig. Heel ontspannen. Ja, we winnen natuurlijk, hè.
0: Ja, maar concurrentie
1: dan.
0: Hoor.
1: Ja, concurrentie. Maar concurrentie is altijd goed om te hebben. Hè? Zonder concurrentie is het niet spannend.
0: Ja.
1: Dus nou ja, ze hebben nu een goede concurrentie. Dus het wordt nog spannend. Wie gaat winnen? Maar we staan voor nu even voor.
0: Ja.
1: Voor nu.
0: Dankjewel voor de korte reactie. Oké. Okay. Ik ga even verder. Om te kijken wie ik allemaal mag interviewen. Hier bij Real Senaan, tijdens de familie. Ik zie dames hier met hun telefoon. Bijna wil ik die telefoons in beslag nemen. Maar we gaan ze even vragen.
4: Nee, nee, nee.
0: Nee, nee, nee.
4: Kijk, u kunt haar.
0: Waarom wijst u naar haar? Jullie zijn zusjes? Jullie lijken op elkaar. Zo, maar een van jullie kan toch wel een reactie geven? Een korte reactie. Oké, okay, en jij bent?
5: Ik heb niet veel te zeggen.
0: Nee, wacht op de vraag, wacht op de vraag. Maar jij bent?
5: Debbie.
0: Debbie. Hoe heet ze?
5: Zij is van familie Hoever, hè?
0: Hoe heet ze? Enka, hoe is het mogelijk dat je deze prachtige dochters hebt?
5: Ja, ik weet het zelf niet.
0: Een cadeautje.
5: Als ik naar ze... Ja, zeker weten.
0: Je mag trots zijn, hoor.
5: Ben ik ook.
0: Het zijn de parels van Suriname. Ja, zijn ze in Holland geboren, maar zijn parels van Suriname.
5: Zeker weten.
0: Maar even nog, op toernooi, hè? Want jullie doen ook mee met het toernooi.
5: Ja, we zijn toeschouwers.
0: Toeschouwers van welk team?
5: Hoever.
0: Hoever?
5: Ja.
0: En hoe gaat het tot en met nu?
5: Ze moeten deze winnen.
0: Ze moeten
5: ze
0: winnen?
5: Ze hebben tot nu toe eentje gewonnen, eentje verloren. Dus even kijken.
0: Oké. Okay. En wat vind je van het idee dat families bij elkaar komen om te voetballen?
5: Heel leuk. Het brengt, voetbal brengt iedereen samen. Dus goed initiatief van Randy Hoever.
0: Dus, wie is Randy van u?
5: Hij is mijn zwaar. Hij is de broer van mijn vriend.
0: Oké, oké.
5: Dat is zwager, toch?
0: Ja, inderdaad.
5: Ja.
0: Oké, dus je bent tevreden over hoe dat er met nu gaat?
5: Jazeker. Ja.
0: Oké, mooi. Maar en wie gaat er winnen? Wie wordt kampioen?
5: Familie Hoeven natuurlijk.
0: Hoeven? Nou, ja. Hoeven last toen mijn plek bij de zin.
5: Nee, maar wie niet meer. Ze hebben maar eentje verloren. Ze gaan winnen. Ze gaan winnen.
0: Een van de favorieten is familie Maglak.
5: Oh ja? Van u zeker?
0: Ja.
5: Daarom.
0: Hey, ik ga je bedanken voor je korte reactie. Dit wordt uitgezonden via Radio De Leon.
5: Ja.
0: Salto, de publieke omroep. Mag het er niet op? Nee?
5: Waarom?
0: Ik maak een reportage voor Radio De Leon. Nee, dat is niet live.
5: Oh, u gaat
0: ik
5: nog knippen
0: nog
5: en plakken.
0: Ja.
5: Oh, ja.
0: Moet ik wat eruit knippen?
5: Alles.
0: Alles? Dus heb ik voor niets hier zitten praten.
5: Nee. Ik liep al weg, hè? Jullie
0: ja.
5: hebben me geroepen.
0: Ja,
5: je hebt nog stukjes kunnen blijven. Alles wat precies alleen over voetbal gaat.
0: Alleen als over voetbal? Ik ga mijn best doen. Ik beloof niet 100%, maar ik ga mijn best doen. Okay. Om te knippen. En de luisteraars gaan het ook horen.
5: Oké.
0: Okay. Hey, dankjewel, hè?
5: Dankjewel.
0: Oké. Ik sta bij de familie Hoever, maar ze kraken niet. Ze staan maar rustig hier aan de lijn. Maar er is geen beweging in het veld, maar weer Bari. Hoe dan?
6: Jawel.
7: Kom nog.
0: Oké.
6: Nog van de oranje brengt.
5: Oké, deze moet erin.
6: Goed zo, go, hoe ver?
5: Ja, go.
6: Oh.
0: Samsa.
7: De bal werd tegengehouden.
0: Oké. Een kleine impressie van de familie Hoever. Er is ook schaafijs hier op het toernooi. En ik sta met de kinderen hier. Die gaan allemaal een ijsje krijgen. Een kleine impressie. Ja, hier zo.
8: Opie, neemt u het op?
6: Ja,
8: hij moet betaald worden met Fijne Vaderdag.
6: Dat is
8: Fijne Vaderdag.
0: Ja, het is inderdaad vandaag Vaderdag.
8: Dank u wel. Ja, man.
6: Ja, die krijgt
5: hij. Mag ik
9: misschien
5: nog eentje voor
9: mijn
0: week?
9: Dat is weer
0: betalen. Dan wordt hier straf uitgedeeld aan de kinderen.
8: Nee, ze moeten betalen met Fijne Vaderdag.
0: Oh!
8: Ja, anders wordt het niet uitgedeeld.
0: Oh, dus de mensen moeten eerst zeggen Fijne Vaderdag.
8: Dan krijgen ze, ja, want ze zijn hier hard aan het werk.
0: Okay.
6: Vader gaat toch werken,
8: ja.
6: We zijn aan het werk gezet.
8: Oom Reno heeft ons aan het werk gezet. Ja. Dat moeten we ook opnemen.
6: Hallo, hier is een Fijne Vaderdag gezet voor ons. Hallo.
8: Dank jullie wel.
6: Alsjeblieft.
8: Ja, trouwens.
5: Nee, nog ook hetzelfde.
8: Ook een combinatie.
6: Dit is Roos van
0: Deze. Schaafijs voor de kinderen hier. Op het toernooi.
6: Oké,
8: oom
6: gaat voor je afmaken,
8: hè? Oké, we gaan stoppen, want...
0: No.
8: Nee, maar we moeten nu gaan voetballen.
6: Nee, oom moet hier staan dan.
8: Eerst voetballen.
6: Wij zijn invallen.
8: Eerst voetballen.
6: We werken hier, we werken gedwongen hier, oom.
8: We
6: zijn gewoon hier gezet.
8: De werkdruk is hoog.
6: Boa, zei... Maar je moet niet wijzen.
0: Oom, wat is spannend hier bij de ijsman.
6: Spannend bij de ijsman hier, zeker. Niet wijzen.
0: En het is gratis, hè, voor de kinderen?
8: Nee. Ja. Ook de kinderen moeten zeggen, Fijne Vaderdag.
6: Zometeen.
8: Mensen, we gaan nu stoppen. We gaan echt stoppen.
0: Als deze groep is gegaan.
8: Nee.
0: Om. Oh, Reno.
5: We zijn ook klaar.
0: Hé, voor die kleine daar. Die staat alleen. Je hoort het, beste mensen. Schaafijs wordt gereed gemaakt voor de kinderen. Ja.
8: Al die tijd.
6: We willen het officieel horen.
0: Jullie willen wat weer horen?
6: Van uw radiozender, De Leon.
0: Jij moet de mensen eens groeten die luisteren.
8: Goeiedag, we zijn hier bij een familievoetbaltoernooi.
6: De Leon Schaafijs.
8: We zijn Schaafijs aan het, niet aan het uitdelen. De mensen moeten betalen met Fijne Vaderdag. Op zijn minst, want we zijn hier twee vaders die aan het werk zijn. Terwijl het Vaderdag is en we willen genieten van het voetbal. Maar die mogelijkheid krijgen we niet van oom Reno.
6: Reno Lewin.
8: Want oom Reno is constant met die belmensen aan het roepen.
6: Nee, helemaal niet. Dat kan gewoon
0: niet. Gezellig. Doe voor mij met die gele, wat is dat? Ananas?
8: Marcusa.
0: Oh, Marcusa.
9: Zijn de laatste.
0: Inmiddels zijn er een aantal wedstrijden begonnen. En ik laat u een impressie horen van de supporters van de familie Maglak. En ze gaan de familie Maglak aanmoedigen. Alleen ik hoor ze niet. Ik hoor ze niet, de familie Magna.
9: opa?
0: Ja, ik heb, hoe heet jij?
9: Isaya.
0: Isaya, ga je liedje zingen? Wat voor liedje ga je zingen?
9: Happy birthday.
0: Ga je gaan.
9: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hip hip hip, hoera. Hip hip hip, hip hip hip, hoera.
0: En jij bent?
9: 7.
0: Oké, oké, dankjewel, dankjewel.
9: En mag ik kijken hoeveel?
0: Oké, go, go, go, go, go, go, go. Pak die bal af. Pak die bal af. Kom op, kom op, kom op. Pak die bal af, pak die bal af.
10: Pakken, pakken, pakken. Mooi, mooi neffen. Mooi neffen. Mooi, jammer.
0: Pak die bal af, pak die bal af.
10: Het drukt nu wel.
0: Pak die bal af.
10: Kom op, neef, honger, honger.
0: Lekker. Lekker, man.
10: Lekker.
0: Go, go, go, go, go.
10: Come on, boys, come on, boys.
0: Fuck the ball up, fuck the ball up.
11: It is spannend
0: here by
11: Rea Senang. Nee, alles wat een magnak doet.
10: Magnak, hoe oud is het? Nee,
0: ja, daarnet een kleine impressie van de familie Magnak. En ik ga nu naar de familie Semmel om te horen hoe zij hun jongens aanvoeren. Dus ik loop nu naar de supporters van de familie Semmo. Gaat even heftig aan toe. Klopt dat? Jullie zijn de familie Semmo?
10: Ja.
0: Maar ik hoor jullie niet.
10: Ja.
0: Jullie moeten even aanvuren.
10: We coachen, we coachen.
0: Ja, maar ik ben van de radio. Ik neem het even op. Dus jullie moeten even coachen.
12: Hey! Kom op!
0: Aswakiera, aswakiera.
12: Aswakiera.
0: Ja, aswaki man.
12: Jullie moeten even een beetje herrie maken. Die neemt op.
0: Aswaki, nog een beetje. Sammo, Sammo. Ik neem het op voor de radio, hè?
12: Oh,
13: Sammo!
0: Dat was dus een korte impressie van de familie Sammo. En wie is de tweede man bij de familie Sammo?
14: Ik kan ook praten.
0: Oké, oh, oké, okay, oké. Okay, okay. Ik sta nu hier bij de familie Sammo. En u bent?
14: Mirto Sammo.
0: Mirto.
14: Ja, man.
0: Moeilijke naam, man.
14: Ja, toch.
0: Maar goed, hoe vinden jullie dit toernooi?
14: Vinden
0: jullie vanaf het begin mee?
14: Ja, ja, ja. Het is ook niet het eerste jaar. En, we houden van het team spirit. En dat hadden we staan als we spelen. Jong en oud. We doen het met z'n allen.
0: Oké, okay, oké. Okay. En het feit dat jullie met andere families in contact komen. Heel veel families doen mee.
14: Mm-hmm.
0: Hoe ervaren jullie dat?
14: Nou, dat is vooral leuk voor hun. Maar het is eigenlijk ook leuk voor ons. Want we komen met een verfrissend team.
0: Ja.
14: Leuk voetbal, jong en oud. En we vinden het leuk om te strijden tegen leuke families. Dus ja, ik vind het ook leuk.
0: Oké, oké.
14: Daar lijkt eentje er wel zo
0: in. Ja, jullie krijgen een doelpunt teken nu.
14: En daar staat het 1-1.
0: Tegen wie spelen jullie?
14: Ik weet het niet.
0: Magnaat. Ik ben ook Magnaat, hoor.
14: Ja, zo. Dan ben je partijdig nog.
0: Nee. Vandaag maak ik een reportage van het toernooi.
14: Oké. Okay.
0: Maar het is leuk om mensen te vragen van wie gaat het toernooi winnen?
14: Ja. Nou, ik heb het gevoel en het idee dat het nog op te strijden valt. Het is niet duidelijk wie het gaat winnen volgens mij.
0: Ja, ja, alle teams maken afstand.
14: Wij moeten ervoor zorgen dat wij het doen.
0: Zo, het gaat wel een beetje hard aan toe, zeg.
14: Oh, wat gestreden, maar daarom wij moeten ervoor zorgen dat wij winnen.
0: Oké. Okay. Hey, succes, wat is jouw naam weer?
14: Mirto.
0: Mirto
14: Semmel.
0: Oké, okay, ja, mooi man, mooi man.
14: Ja, man.
0: Oké.
14: Okay. Veel succes.
15: Dit is de Woutreus van Amsterdam, Radio De Leon. Toen was het zo.
0: Ik ben nog steeds op het terrein van Rea Senang, de familiesportdag. Families steken elkaar. En ik loop even naar de familie Hoever, want zo te zien doen ze het goed. Ze hebben de halve finale gewonnen. Nog even een tussentijdse, want zo te zien... Zo te zien. Zo te zien gaat de familie Hoever het toernooi winnen, klopt het?
16: Ja, want familie Magnak is al uitgeschakeld.
0: We hebben het nu over de familie Hoever.
16: De familie Hoever die zit nu in de finale tegen familie...
0: Dolder.
16: Familie Hoever tegen familie Dolder in de finale. En familie Simon moet tegen Nicole.
13: Die gaan een penalties nemen.
16: Penalties, ja.
0: Oké. En ja, kijk, het is een fantastisch toernooi. Ben je tot en met nu tevreden?
16: Jazeker.
0: Zeer tevreden.
16: Ik heb helemaal niks te klagen. Het weer werkt mee. Iedereen is lekker aan het socializen en aan het genieten van elkaar. En daar gaat het om.
0: En ik zie dat jullie volgens mij de grootste aanhang hier hebben.
16: Dat lijkt me zo omdat je in deze hoek zit. Maar elke familie heeft een grote aanhang.
0: Ja. Ik ben op zoek naar de oudste hoever. Wie is de oudste hoever hier in het midden?
17: Boy.
0: Ja, hier, daar bent u. Van man, is die zo jongen?
17: Ja. Ben je aan het
0: Ja, kom net even erbij komen staan. Daar heb ik hier, leg me uit. Soort bonuma ugo voor wie naartoe nooit
17: dan. Jezus. Gaan we dit doen? Die kalabas is daar achter de bosjes. We gaan straks met daar in de bosjes.
0: Nee. Tot en met nu complimenten aan jullie. Want jullie doen het goed in het toernooi. Jullie gaan de finale spelen.
17: We gaan het winnen. We gaan niet spelen.
0: No, mensen. Okay, laten we wachten.
17: Okay, laten we wachten.
0: Want nu zegt iedereen Frankrijk wordt wereldkampioen. Maar we moeten het nog zien. Maar u bent de oudste hier. Ja. Het moet heel mooi voelen. Lekker voelen. Een hele grote familie.
17: Een hele grote familie.
0: U bent trots?
17: Ja, zeker.
0: Mooi man.
17: Jawel.
0: En doen jullie nog meer buiten dit voetbaltoernooi? Hebben jullie bijvoorbeeld een eigen familie? Hoever? Sportdag?
17: Nee, dat hebben we niet.
0: Met Joel, Elle, korfbal, volleybal?
17: Nee.
0: Misschien een idee?
17: Dat kan.
0: Want binnenkort zijn we...
17: Bouwcomité.
0: Oké. Wacht. Kom deze kant. Wat is uw naam weer?
17: Ik ben Howard.
0: Howard? Oudste hier vandaag bij Real Zena.
17: Ja,
0: voor Hoever. En u bent degene die...
16: Ja, sowieso. Mijn naam is Drissé, je hoeft de man.
0: Mijn
16: naam is Lalo Hoeven. Maar, we hebben jaren in Sanaa, we zitten in de community.
0: Oké.
16: Als Sanaa, we zitten in Sanaa, waar lucht toe.
0: Oké.
16: Want we zien in Amsterdam, dat uit de Mokro Abdesani, de Turko Abdesani, de Witte Abdesani, maar ons Sanaa, Abu Egi Sanjatu. Real Sanaa, na Ati.
0: Dat naar
16: Ati. Dat is
0: mooi man.
16: Dat is
0: mooi.
16: Dus, no, de, we hebben de beste voor succes van Sanaa, Hoek Tjamuro Biki. Een gemeenschap. Van je kaart is zo, een broederschap. Daar is een man qua lucht toe.
0: Ja, want van mij zie, jullie hebben een grote familie, maar je hebt meerdere families.
16: Tuurlijk.
0: Mensen ontmoeten elkaar.
16: En we kunnen het niet alleen doen, we moeten samen doen.
0: Mooi man.
16: Samen doen, samen zijn we sterk.
0: En ik hoorde je zeggen van, het komt eraan, of was jij het?
16: Ja, toch wel, het
0: jullie
16: komt eraan.
0: Ook een eigen familie hoeversportdag hebben met Joel, met Ellen, met basketbal, volleybal.
16: Ja, dat nou een
0: kinderen.
16: Dat nou een next chapter.
0: Mooi man.
16: Next chapter. Maar we komen. Want naar familie Linger, familie Hoever, familie Belfort. Uit de Badena naar bestuur. Van je karing, Leon Panka. En weet je toch? We Bondru. We bouwen ze naar zijn gemeenschap. En om koning in een model te gaan, we moeten naar Bondru gaan. Ik wil gewoon groeien.
0: Dat naar Tori.
16: Van links of rechts om een eerste man te gaan naar Holland.
0: Ja.
16: Dus we gaan naar Tabaka.
0: Mooi man, mijn lof zo.
16: Tomorrow biggie.
0: Mooi man.
16: Tomorrow biggie. En we zijn bij de Real Senaat. Allah zijn we wel van de hoede. Ik ga next level.
0: Maar er loopt ook heel veel talent hier op het
16: veld. Maar dat is sorry. Maar er talent ook. Maar ik kan een begeleiding. Ik ga next level. Look hoe ze zijn in Holland. In het elftal. Om mensen naar mij pleit dat bij.
0: Ja, maar loopt de familie jou ook toe, hè, naar Real Sanaa.
16: Oké. En look nou, als hem zijn niet, dan gaan we naar Sanaa toe. Dus koru boy, dan look nou, als je nou een plekje hoort, dan ga je plekje naar Sanaa. Nu ga je wachten tot je 30. Nou, je laat ik ba. Tot je tjawa, ga je naar Sanaa. Dan gaan we naar de next level. Dan gaan we bar, de kurs ook man, de café die aan, dan gaan we zo'n man, dat we gaan bar ook toe. En hoe abing.
0: En dat komt eraan, dat komt eraan.
16: Al die tijd. Dan moet je Holland gaan lucht toe. Nu kon ik 88 dat gulit. Dat is een Sanaman.
0: Gulit, Rijkaard, ja?
16: Nou was Sanaman, ciao, Holland, EK. Nou, weet maar, dat was Sanaman.
0: Ja,
16: zei je
0: ook toe.
16: Oké.
0: De boeien lijn.
16: Zijn we vrienden lijn? Oh, mijn mij lijn.
0: Oké.
16: Nu ben ik donker, Uno. Sanaman, u Bondru. Rio Sanana, Ati. Jij Amsterdam. U Kong, Bondru. Ik kom Komoro Biki.
0: Milobatori.
16: 100%.
0: Milobatori. En je neemt maar.
16: De Lano Hoever.
0: Grand Angi. Mooi gesproken.
16: Oké, ja toch.
0: Oké. Maar in Arca Radio, ja?
17: Leon.
0: De Radio de Leon.
16: Ja. Nou, ik ben toe op maat.
0: Oh ja.
17: Oké.
18: Oké,
17: grand tang, ja? Oké.
18: Mama, ga je nu eindelijk wat zeggen?
17: Je mag toch tevreden zijn?
18: Jawel. Je bent toch tevreden over je jongens en je meisjes?
19: Nou, nee, ik heb maar één dochter.
18: Wat zegt u?
19: Ik heb maar één dochter.
18: Eén dochter, maar je hebt kleindochters, schoondochters. Oké, maar je bent tevreden?
19: Ik ben heel erg trots op ze. Ik ben met vader en moeder tegelijk geweest voor mijn hoevers, de boys. Ik ben trots. Echt. En ik zei, kan dus van jongens, die loopt mee en die loopt dan toe. En alles maar. Zodra de hele hoever... Ja, sowieso. Zodra de hele hoever, dan gaat dat aan naar de boy die zie.
17: Ja.
19: En we trots naar de tapu.
17: Geweldig. Mooi man.
19: En nog helemaal.
17: Ja. Maar dit is sportief, maar zo winnen. En die dames rennen op het voetbalveld. Volgens mij zijn sommigen nog nooit op het voetbalveld. En de coach, ik ga de coach meteen feliciteren. Coach, gefeliciteerd, je bent kampioen.
20: Ja, ik zei het toch, we gaan het pakken.
17: Dat zei je.
20: En we hebben het gepakt. We laten het niet meer los.
17: Ja, niet meer los. Gefeliciteerd.
20: Dankjewel.
17: Mooi man. Familie Hoever, kampioen 2026.
20: Yes. En 27 ook, hoor.
17: Nog geen kapsules krijgen, hè. Alzini, heb jij ook een doelpunt gemaakt? Nee? Maar gefeliciteerd, hè? Ja? Familie Hoever, gefeliciteerd.
20: Ah, dankjewel.
17: Ja, hoeveel heb je hier gewonnen aan de finale?
20: 2-0.
17: 2-0, ja. Oké. Okay. En jullie, wat deden jullie op het veld?
21: Ja, we gaan aanmoedigen, want we zijn kampioen!
17: Ja?
21: We doen onze familie support, hè?
17: Familie support.
21: Absoluut.
17: Maar volgens mij was jij voor het eerst op een voetbalveld.
21: Nee, zeker niet. Dat was ik niet.
17: Oké. En wat deed u op het voetbalveld?
22: Ik ga ook meedoen.
17: Nou, gefeliciteerd.
21: Dankjewel.
17: Heb je een doelpunt gemaakt?
23: Nee. Rob, nee? Assisten.
17: Oké, alleen een assist. En wat deden jullie op? Wat deed jij op het voetbalveld?
21: Ja, supporten toch?
17: Supporten.
21: Ja.
17: Gefeliciteerd.
24: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorkum zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorkum worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt. Er zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt. Er zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden.

0: bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9, Diemen richting Alkmaar, tussen Amsterdam-Zuidoost en Aalsmeer heb je 10 minuten vertraging. En op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam-Slotervaart ligt er glas op de weg. Door opruimwerkzaamheden zijn twee rijstroken dicht en dat kost je 20 minuten extra reistijd. En op de N9, Alkmaar richting Den Helder, tussen de afrit Egmond en Schorrel 10 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met bergingswerkzaamheden, de weg is dicht en verkeer kan er langs via de parallelweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op 2 juli vieren we in Theater de la Mar, Amsterdam, Dia di Bandera. Met het concert Stoppa di Corsau. Een ware stoofpot van muziek uit Curaçao, gebracht door mij, Randall Corson, het Jazz Orchestra of het Concertgebouw, Iseline Kalister, Kef, Stanley Clementina, Sisi Isenia, Vernon Chatelain en Mara Letty. Koop je tickets nu op delamar.nl.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: lekker een leuke dag van.
1: Bos Mama presenteert de Meetime Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Alleen op City, alleen op Strak, Sabaku, Coronaband, Jan Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voorverkoopadressen, draver eten.

0: 81. Meetime Bacana Party, Sondag 26 Juli, Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30. Orga, Bos Mama.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Okay.
2: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie, mailt u naar Twinkle.

De Leon. The Power Station. The Power Station. In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803. NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

of 0652-696322. Botox karten in de voorverkoop, €50. Haal ze op de volgende adressen. Nieuw Draver, Ricardo Eethuis, Tori Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa.

0: 14, Amsterdam, achter Centraal Station.
1: Tego na Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzik van Amelie Swingri. Dapper Yuka vindt alle Sandi Sayap van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken. Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood. Verse groenten uit Afrika en Suriname. Zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember. Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika. Kokoskronte uit Ghana. Ampeng, dat na groene banaan. Bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus. Tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Millie's Winkery, Millie's Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Millie's Tropical 064

0: Goedemorgen, lieve luisteraars van Radio De Leon. Hier spreekt Brada Kaikusi van Radio Frimagrong. Laat mij alvast Radio De Leon bedanken. Natuurlijk ook programmaleider Iwan Lewin voor deze gelegenheid om onze luisteraars van Radio Frimagrong te laten weten dat wij er nog zijn. We kunnen op dit moment niet uitzenden vanwege de verhuizingen van Salto, maar hopen zo spoedig mogelijk dat weer te kunnen doen wanneer deze verhuizingen naar Oba zijn afgerond. Ik vond het een geweldig idee van Iwan toen hij ons deze gelegenheid gaf om onze stem toch te laten horen, zodat onze luisteraars niet het idee gingen krijgen dat Radio Frimagrong er niet meer bestaat. Dat zou heel erg zijn natuurlijk, maar gelukkig is dat niet zo. Het gaat er gewoon om dat wij op dit moment uit de uitzending zijn vanwege de verhuizing. Ik zal niet veel meer zeggen. Ik zal u, lieve luisteraars van Radio De Leon, deze prachtige zender, ik zal u verder een hele goede luisterzaamheid verder toewensen voor de dag. En uiteraard wens ik u ook een hele mooie dag toe. En voor ik het vergeet, wil ik in het kader van de Kittikotti maand, wil ik u alsnog een hele gezegende Kittikotti maanddag toewensen. Omdat, zoals u weet, Kittikotti maand is iets wat duurt van 1 juni tot 1 juli. Straks is de Kittikotti maand ook weer ten einde. Dan hebben we weer de nationale herdenking in het Oosterpark. En ik wil ook van deze plek uit alle organisaties, alle grassroots organisaties, zowel in Amsterdam, zowel buiten Amsterdam, al de plekken in Nederland waar de afgelopen dagen Kittikotti maand op een hele goede manier, op een geweldige manier, hebben we de wereld laten zien dat wij de nazaten van de tot dwangarbeiders gemaakte Afrikanen daar in Suriname, dat wij onze voorouders niet zijn vergeten en dat we niet van plan zijn de moed op te geven. We gaan gewoon verder totdat de comma is ingevuld op een manier waarop wij zelf vinden dat dat oké is. Het thema van dit jaar, van de Kittikotti maand van dit jaar, was samen doorwerken. En ik kan u verzekeren dat ik heb opgemerkt dat in de komende tijden, in de komende jaren, dat alle grassrooters, alle grassroot-organisaties echt van plan zijn om samen door te werken om het beste voor onszelf en natuurlijk ons nageslag in dit land te maken. We roepen alle mensen op om ons te steunen in dat wat we allemaal willen bereiken. En we bedanken alvast iedereen die daartoe opvangen om samen met ons door te werken om het beste te kunnen bereiken. Nogmaals, Radio De Leon, Iwan Lewin en crew, hartstikke bedankt voor deze gelegenheid geboden om de stem van Radio Frimagrong te laten klinken door deze prachtige zender. En we zullen zeggen tot gauw, want binnenkort dan zijn de verhuizingen al in orde van Salto. Dan zult u ons zeker weer horen. Ik, Brada Kwamimba, Sisa Saskia Meiland en niet te vergeten Brada Butsi en Shirley. We zijn onderweg naar u toe. Odi odi, wambundi morofara en let goed op jezelf. Bye bye, swai swai, Brada Kaikusi, sign off.
1: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
2: Yum sabi dat no de je arki Radio de Leon. Dat mooi editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar arki radio no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, broeiana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Dit is een speciale reportage van Radio De Leon. Kittikotti maand, juni 2026. En Radio De Leon is vandaag in Almere. En we gaan een paar mensen spreken die ja, Kittikotti vieren vandaag. Het is prachtig hier in het centrum van Almere. Nee, niet van Almere. Almere Haven. En daar wordt een Kittikotti gevierd. Ik ga met een paar mensen praten. Zo meteen met de organisator van vandaag. Maar ik loop eerst binnen. En dan zie ik heel veel mensen hier zo zitten. Hey. Mijn naam is Ivan Levin. Ik ben van Radio De Leon. En ik maak een impressie voor de radio, voor de mensen die niet hier zijn, om te weten wat er hier gebeurt. Wie zijn jullie?
1: Wij zijn het Shopkeeper.
0: Ik kom even bij. Wacht. Oh, mag ik ook bij hem? Oké.
2: Okay. Wij zijn de Chanticoor van Almere. En wij hebben door Evelien hebben we liedjes leren zingen van de gospel.
0: Liedjes leren zingen, gospel?
2: Ja.
0: Oké. Okay. En hoe is het bevallen?
2: Ja, prima. Het is gezellig.
0: Ja? Ja? Hebben de mensen meegezongen?
3: Ja.
2: Ja?
0: Ja?
3: Ja.
0: Oké. Okay. En doen jullie dit voor het eerst hier of zijn jullie elk jaar?
2: Dit is voor het eerst.
0: Voor het eerst? Oké.
3: Okay.
0: Het is
3: heel erg leuk.
0: Het is heel erg leuk.
3: Ja.
0: Oké, ook lekker vergeten.
3: Met elkaar heb je gewoon één doel, samen zijn.
4: Je hebt met elkaar heb je één doel, samen zijn, samen plezier hebben.
0: Mooi. Oké, nog even. Ik kom naar u toe. Want ik wil wel weten hoe jullie groep heet.
5: Shanticoor Almere.
0: Oh ja, Shanticoor. En wie bent u van de groep?
5: Ik ben René Post. Ik ben lid van heel lang lid van Shanticoor. En het was een hele leuke bijeenkomst vandaag. Een nieuwe ervaring, dat hadden we nog nooit gedaan. Samen zingen met een gospelkoor.
0: Wow.
5: En gospels zingen, drie stuks.
0: Mooi.
5: Wel moeilijk. Maar wel...
0: Jullie hebben het overleefd.
5: Jawel, tuurlijk. Jawel. Nee, het was heel erg leuk om te doen.
0: Oké, leuk.
5: Het was gewoon leuk. Je ziet leuke mensen. Leuke donker... gospel, mensen met gospelkoor. De meeste donkere mensen, hele gezellige mensen zijn dat gewoon.
0: Maar het thema Kittikotti, dat
5: ja, Kittikotti, ja, mij dat doet mij minder goed. Ja, de een doet dat heleboel, maar mij minder.
0: Maar u weet toch wat Kittikotti is?
5: Ja, dat weet ik zeker wel. Okay. Zeker wel. Ja. Maar om er nou gelijk iets aan te doen, dat is nou de eerste keer vandaag.
0: Oké. Okay.
5: Voor mij mag het nog wel een keer gebeuren, hoor.
0: Oké. Okay. Nou, ik ga je bedanken.
5: Oké, man.
0: Ja? Oké, voor die korte reactie.
5: Succes, hè.
0: Dank je. Oké. En daar komt de organisator naar binnen.
6: Daar is
0: Evelien. Ik ga even naar haar.
5: Ja, Evelien is zelf ons, lid van ons koor geworden trouwens. Zij is ook een onderdeel van de Chanticoor geworden. Ja.
6: Oké.
5: Evelien hoort er allemaal bij.
0: Oké, ik ga even naar haar toe.
6: Deze maandag, hè. 4 maanden.
0: Ja, ik loop even naar Evelien. Haar kort te interviewen. En haar te vragen. Hallo, lukt het wel?
7: Ja, lukt.
0: Oké. Een klein trapje naar beneden. Ik hoor dat er een dirigent hier is. Wat is uw naam? Ik ben van Radio De Leon.
8: Oh, Radio De Leon. Mijn naam is Eldrits.
0: Eldrits.
8: Zaandam.
0: Zaandam?
8: Ja.
0: Oké, en u bent dirigent van?
8: Ik ben dirigent. En ik ben dirigerend twee van de leerorkesten in Amsterdam Zuidoost.
0: Oh ja? Welke?
8: Leerorkest Crescendo. Crescendo Basis.
0: Ja, die ken ik, ja.
8: Ken je? Daarmee gaan we dus op 24 juni, woensdag 24 juni, om 11 uur morgens een uitvoering hebben. Zo'n slotpresentatie. En ik dirigeer ook het weektalentenorkest Egoli.
0: Egoli?
8: Ja, Egoli.
0: Ook in de Bijlmer dus?
8: Ja, is ook in de Bijlmer, ja.
0: Oké, en wat heeft u vandaag gedaan hier in Almere?
8: Oh, ik heb een beetje mindere rol als dirigent, om het maar zo te zeggen, sorry. Maar ik had dus gewoon de aanwijzingen, omdat die mensen die meezongen, dit soort liederen voor het eerst meezingen, Evelien wilde ze er graag bij betrekken om te weten.
0: Zijn dat de mensen die in het rood...
8: Ja, ze zijn mensen van de Chanticoor.
0: Ja.
8: En het idee was om de twee groepen samen te brengen, zodat ze een beetje die experience konden hebben van hoe het is om negro spirituals te zingen en gospel.
0: Afro, wij zeggen afro.
8: Ja, oké. Okay. Nou, maar goed.
0: Maar goed, en wat is uw naam?
8: Mijn naam is Eldridge.
0: Oh. Eldridge.
8: Dank u wel.
0: Voor mij? Oh, dank je wel. Ik kreeg een drankje aangeboden.
8: Ja.
0: Geweldig.
8: Van welk station bent u?
0: Ik ben van Radio De Leon.
8: Oh, Radio
0: ik zend uit via Salto, de publieke omroep van Amsterdam. Mm-hmm. En op de zondag, woensdag en vrijdag.
8: Okay.
0: Maar deze reportage kunt u straks beluisteren.
8: Okay.
0: En via internet en via de website van Evelien.
8: Oké, prima.
0: Mooi man, mooi man.
8: Nou, dank u wel voor de
0: korte ook en succes voor het mooie werk wat je doet.
8: Ja.
0: Geweldig. Oké. Okay. Ik ga even verder kijken of ik Evelien nog te pakken zou krijgen. Almere, Kitty Kotti, prachtig weer, prachtige mensen, mooie kotos. En ik sta hier te praten met de organisator. Wie bent u?
7: Ik ben Eveline Wilson en ik ben van Stichting Joy voor Almere, die al 10 jaar bestaat.
0: 10 jaar bestaat. En wat doen jullie vandaag hier, Kitty Kotti?
7: Vandaag organiseren we Kitty Kotti, eigenlijk in de Kitty Kotti maand, hè, juli. Als Kitty Kotti maand, voorloper op 1 juni. En wij willen
0: op 1 juli?
7: Het is de voorloper van de viering van 1 juli.
0: Ja, okay.
7: Zo zou je het kunnen noemen. En voor Kitty Kotti eigenlijk heb je heel veel evenementen om daar naartoe te werken. En deze is er eentje van.
0: Mooi. En komt het wel over bij de mensen 1 juli wat het inhoudt?
7: Het komt langzaam over, maar we moeten constant er aandacht voor vragen. Wat ik heel mooi vind in Almere Haven is ongeveer 3 jaar terug. Heb ik meegedaan met het Haven-idee. Dat is een organisatie in Almere Haven die kijkt wat je als havenaar kunt doen om mensen met elkaar te verbinden.
0: Hmm.
7: En ik heb toen het Kitty Kotti-feest ingebracht. Dat was toen 160 jaar afschaffing. Toen werden ook al heel veel dingen georganiseerd. En toen hebben heel veel mensen uit Almere Haven op mijn evenement gestemd. Vandaar dat dit de 4e keer is dat we Kitty Kotti Almere Haven organiseren.
0: En de mensen die bijvoorbeeld vandaag hier niet zijn of niet kunnen zijn, wat missen ze?
7: Nou, ze missen van alles. In eerste instantie...
0: Maak ze nieuwsgierig voor volgend jaar?
7: Zeer zeker. We hadden een hele gezellige brunch, waarbij we dingen hebben gegeten vanuit, laten we zeggen, de Creoolse keuken, bakkeljauw, kousenban, zelfs broodjes sopropo hebben we.
0: Broodjes sopropo? Ja, heb ik nog nooit van gehoord.
7: Nou, dan hoor je er nu van. Maar om de mensen die met ons verbinden te laten proeven hoe ons eten zit. Wat ook heel uniek is, we hebben een verbinding gemaakt met een oer-Nederlands koor, Shantikoor. En die heeft samen met onze Negro Spirituals gezongen, de Black Gospel. Dus dat was eigenlijk heel apart. Een hele grote groep dan, bijna 60 koorleden hebben zich bereid verklaard om deze verbinding vandaag met ons te maken, om in onze geschiedenis te stappen.
0: Heb ik dat gemist?
7: Je hebt het zeker gemist. Als je ze nog ziet, een paar zijn er nog.
0: Ik heb ze geïnterviewd net.
7: Oh, oké. Ze vonden het geweldig. Heel enthousiast om met ons mee te doen. En ik doe nu ook met ze mee.
0: Mm-hmm.
7: En ze denken dat hun liedjes uniek zijn, dat ik ze niet ken, maar ik ken ze ook vanuit Zoom.
0: Ja.
7: Ze denken van, hé, kijk, ik ken hem ook. Ook meegekregen. Dus ik zeg, ik weet meer van jullie dan jullie van mij.
0: Ja, en het besef hè, van 1 juli.
7: Ja.
0: Hoe ervaar jij dat als organisator? Komt het bij mensen over dat het heeft een geschiedenis, die Kitty Kotti?
7: Zeker. En omdat die 1 juli alleen niet veel doet. 1 juli kennen mensen alleen maar van feesten en lekker eten. En wij maken het verschil. Wij geven de cultuur mee. Wij geven de kracht van wat wij van onze voorouders geven we mee. We hebben altijd een speciaal programma waarin onze kotto-show steeds terugkomt. Elke keer weer in een andere... Ja, een andere ervaring. De ene keer is het alleen een mooie kotte. De andere keer is het de hoofddoek die wat vertelt.
0: En
7: zo proberen we ons programma steeds te veranderen en meer inhoud te geven. We hebben ook de inheemse. Die vertellen altijd hun verhaal en die doen altijd de Sambora-dans. Die horen ook bij die geschiedenis, hè. Dus zij staan altijd centraal op ons evenement. Wat hebben we later nog? Nou,
0: los van die brunch hebben we ook lekker eten. Er zijn heel veel centjes buiten.
7: Centjes, ja, met heel veel lekker eten. Surinaams eten. Alle combinaties van Javaans, Creools, noem maar op. Hapjes, barbecue. Antilliaans is er ook. Een Antilliaanse barbecue. Die verkoopt Aris Moro. Die verkoopt... hoe noem je die drankjes? Ik ben vergeten hoe ze heten.
0: Limonchi.
7: En ik weet niet alle namen, maar...
0: Oké, en het podiumprogramma, je noemde net die Sambora-groep. Maar welke groepen gaan bijvoorbeeld vandaag optreden of hebben al opgetreden?
7: Nou ja, Er was een hele leuke groep. Ze heette Vivel. Het zijn jongeren met een beperking. En die hebben speciaal Surinaamse liedjes ingestudeerd voor vandaag. En ook een brassband hebben ze.
9: Okay.
7: Dus in het kader van inclusie hoorden ze er echt bij. Ze wilden bijna niet van het podium.
9: Zo,
7: dus ze hebben
9: okay,
7: de gelegenheid okay. gehad om ook hun muziek te brengen op hun manier.
9: Mooi man.
7: Dus dat was hartstikke leuk. Dus die hebben jullie sowieso al gemist. Dan was het Chanticorder en nu zijn de inheemse.
9: Ja.
7: Na de inheemse komen, krijgen we onze Cotto Show die jaarlijks terugkomt. We krijgen. Ik weet niet of de goede volgorde is. We krijgen een Antilliaanse band. Die heet Ramses.
9: Mm-hmm.
7: En de Trip Vibes. Die vertelt ook een verhaal.
9: Dus okay.
7: Het is niet dat ze muziek maken, het verhaal erachter
9: gooien. Het verhaal achter
7: en daarin onderscheiden wij dat mensen iets meekrijgen. Van wat betekent het, waar komt het vandaan. En dat ze zien hoe rijk onze culturen eigenlijk zijn. En niet alleen van even feesten, maar nee, het is meer dan dat. En op een leuke manier wordt het gebracht, ja.
9: Mooi. Ik ga nog een paar mensen. Ik ga rondlopen en nog een paar mensen interviewen. En dan,
7: we hebben nog Nax, die komt. Die gaat Sokopsalm doen.
9: Okay.
7: In het kader van het erfgoed van onze voorouders. Gaan ook even in de workshop. Gaan de mensen ook meenemen. Je hebt workshops. Ze gaan vertellen wat Sokop betekent. Wat Kanga. Wat al de Chining represen in dat systeem. Ze gaan eentje uitpikken. Want allemaal is veel te veel. En ze proberen interactie ook te hebben met de bezoekers.
9: Mooi man.
7: Dan hebben we voor de jongeren een Almeerse jonge dame die ooit met Holland Got Talent heeft meegedaan en die ons ook gaat bedienen. En op het laatst hebben we een bandje, gaan we dansen.
9: Welke band is dat?
7: Ik moet even kijken hoe ze heet.
9: Oké, beste luisteraars, ik praat dus hier met Evelien Wielsen.
7: Ze zijn niet de allerbekendste, hoor ik, maar iedere groep die bij mij ooit optreedt wordt gewoon bekend.
9: Oké.
7: Ja, dat ze heten. Even kijken.
9: En Evelien is de hoofdorganisator.
7: New Forma heette ze en voorzang Glenn Snow.
9: Oh, Glenn Snow.
7: Glenn Snow.
9: Santa Yeye, hey.
7: Glenn Snow was van Aistashi.
9: Ja, ja, ja.
7: Maar hij is ook mijn familie, is mijn neef.
9: Oké.
7: Dus
9: ja, als pan.
7: De boel hier een beetje onveilig maken.
9: Geweldig. Evelien, ik ga je bedanken en je hebt het druk, dus ik ga je succes wensen.
7: Jij ook bedankt.
9: Ja, ik mag af en toe hier in deze ruimte komen om mensen te interviewen buiten. Ja. Kan het een beetje.
7: Ik ga ze wel even aangeven dat je komt, omdat we erop letten dat niet iedereen hier zomaar binnenkomt.
9: Oké. Maar alleen met gasten hoor, als het buiten een beetje te druk is.
7: Juist. Dus dan ga ik dat doorgeven aan
9: ze. Oké, geweldig. Mag ik je bedanken, Evelien?
7: Ja, dankjewel. Okay. Jij ook bedankt.
10: Yumsabi, dat no-no there, je

0: Relax. Ik gun jullie een beetje. Ja? Dus kom of even hier in de schaduw staan. Of een beetje naar achteren. We gaan direct door hoor. Maar dat je niet de hele tijd in die volle zon staat. Dus ik help jullie mee. Want ik sta hier heel verrukt.
1: Met alasman Biji Odi, Alphons Willingen en mijn hoop taki Wetan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stondje Radio Odyssey, want na wang denkt, belangrijk zijn in zo'n afvanoudu, dat dat komt abo eis ting, u kan takken overal, na wang smaak, u kan takken, hey, we stop you of zo, u abo eis zijn en dat belangrijk in een communicatie.
2: Ja, ik zit hier met organisator Glenn Lewin van het Lumière Park Festival. En van Festival of the Drums. En hij is ook aanwezig vandaag, Kitty Kotti in Almere Haven. Meneer Lewin, wie je baard is, maar Odi even.
3: Odi, Odi, zoals ik het zeg, met Glenn Lewin uit Almere. Ik ben voorzitter van de Stichting Multiculturele Organisatie Almere. En ik mag blij zijn dat ik hier aanwezig ben bij de Kitty Kotti Haven van een beste collega van mij en samenwerkende partij, Evelien Wielsen.
2: Mooi, en wat vindt u van de dag?
3: Om te beginnen, de dag is heel warm en zonnig. Ik zag dat heel veel mensen hier naartoe zijn gekomen. Ik zag ook weer mensen naar huis gaan. Maar voor de rest, het programma ziet er heel goed uit. Uitgebreid. En ik denk dat het straks nog beter wordt met alle activiteiten die er zijn. Kitty Kotti, zeggen mensen, ja, dat moet je alleen maar op 1 juli vieren. Maar dat kan niemand me wijsmaken. 1 juli of Kitty Kotti mag je op. Bijna elke dag vieren. En ik ben blij dat mevrouw Wielsen de Kitty Kotti dag op de 20 juni gaat organiseren. We hebben ook een Kitty Kotti in Almere, maar dit is een voorloper daarop.
2: En u bent ook actief als het gaat om festivals organiseren in Almere. Welke festivals komen eraan? En kunt u de luisteraars even meenemen, eventueel uitnodigen om aanwezig te zijn?
3: Ja, als ik kijk naar de activiteiten die we hebben. Elk jaar het Lumière Park Festival. Dat is iets wat we al 20 jaar doen. Eigenlijk een soort multicultureel festival. Mensen zeggen vaak, het is de Kwaku van Almere. Maar zo willen wij dat ook niet benoemen. Maar er gebeurt heel wat. En als ik heb over het Lumière Park Festival, dan zijn er een aantal optreden die jullie zeker niet moeten missen. Kom langs, ik hoop dat het mooi weer is. En
2: mijn ervaring is dat het altijd mooi weer is.
3: Het is altijd mooi weer. En Black Harmony gaat het afsluiten. Maar er zijn ook andere optredens, waaronder modeshow en andere dingen.
2: Ja. Maar welke datum? Want u zegt het zo. Welke datum gaat er plaatsvinden?
3: Lumière Park Festival gaat 9 augustus plaatsvinden. En dat is van 12 uur tot en met 23 uur, dus 11 uur 's avonds.
2: Mooi man. Maar er is nog een festival dat eraan zit te komen, ook in Almere.
3: Dat is de Festival of the Drums. Daar gaan de drumsbands die gaan in de stad parade lopen. En daarnaast gaan ze optreden op het podium. Ook een mooi festival, ook een multicultureel festival. En dat staat in het teken van de drums en natuurlijk van de multiculturaliteit. En we hebben daar ook een line-up die van kan smullen. We hebben Masada bereid gevonden, dat is een Molukse band. Maar dit is een voorloper en we gaan ze ook naar Almere halen.
2: Er is ook dus een Masada, de Masada. Groep Masada. Ja. De muziekgroep Masada zal optreden.
3: Die zal optreden, ja. En ze hebben ook op het Kwaku-toernooi gaan ze dus ook, hebben ze ook een Molukse dag. Dus okay. daar kijken we naar uit.
2: Mooi man. Denk je van de jongeren? Want vaak zegt men de jongeren. Wat is er zo speciaal deze twee festivals voor de jongeren?
3: Nou, voor de jongeren.
2: Ik weet dat u met jongeren veel samenwerkt.
3: Zeker weten, als je naar mijn verleden kijkt. Ik ben jongerenwerker geweest, 17 jaar lang. En jongeren hebben mijn hart, ze zitten bij mij. En wat we voor de jongeren gaan doen, zijn sowieso een rappen. Je weet, jongeren gaan veel rappen. En we hebben een modeshow. En we hebben ook nog eens een dansshow met jongeren. En als laatste hebben wij ook een Amapiano. Dat is een bekend fenomeen wat in Portugal gehouden wordt. En daar komt een DJ die gaat alleen maar Afrikaanse muziek draaien. Dus voor de jongeren is het op beide festivals ook iets te doen. We hebben ook jongeren van Verschilmakers. Dat is een programma van het Oranje Fonds. Waarbij jongeren hun talent kunnen laten zien wat ze eigenlijk in Almere doen. En er is ook een van de jongeren bij ons die gaat een dansworkshop geven. Een Afrikaanse dans. En zij gaat ook met een TikTok ik hou me ten goede, maar een TikTok-activiteit gaat ze organiseren voor deze jongeren. Wow. Dus jongeren zijn echt welkom op het festival. We hebben een speciale jongerentent en een jongerenafdeling. En natuurlijk ook alles wat met workshop te maken. Dus al met al een mooi festival.
2: Geweldig. Ik ga u succes wensen. Mensen krijgen in de komende periode nog meer informatie hierover, neem ik aan.
3: Zeker. We zijn bezig nu met de flyers. En dan gaan we dus de flyers online zetten. En ja, ik zou zeggen, kijk maar naar de social media.
2: Oké, dus 9 augustus Lumière Park Festival.
3: En 29 augustus Festival of the Drums.
2: Festival of the Drums. Meneer Lewin, succes.
3: En wat ik nog even wil meegeven, wat ook de laatste tijd heel veel voorkomt, is dat we dus de laatste weken van juni hebben we 6 scholen waar we educatie op scholen gaan geven over de slavernij. En wat er ook nog komt straks, voor de mensen die dat niet weten, is dat we een theatervoorstelling hebben. Onze eerste voorstelling, dat wordt op 26 juli, vindt het plaats in de Belmer Park Theater.
2: Oké, 26 juni.
3: Juli.
2: Juli, ja. Oké. Okay. Nou, mooi man, succes, mooie activiteiten. U bent nogal actief, dus succes.
3: Ik hoop dat ik het volg.
2: Je houdt het zeker vol. Grand Tangi.
4: Dit is de Woutreus van Amsterdam, Radio De Leon. Toen was het zo.

Ah.

0: so many oso, so many strati, so many barbari, so many sting. Ma wa arki dosu, de Leon.
1: Ik maak een korte impressie voor de radio over de bijeenkomst van vandaag. Ik ben Iwan Lewin van Radio De Leon. En het is goed als ik u een paar vragen stel over wat jullie gezellig hebben gedaan hier vandaag.
2: Ja.
1: Wat is uw naam?
2: Mijn naam is Yolanda Sabayo. En ik ben lid van YMO Rians, een vrouwensambora groep uit Almere in Amsterdam. We bestaan uit 8 leden en allemaal vrouwen.
1: Allemaal vrouwen?
2: Ja.
1: En wat hebben jullie vandaag gedaan hier in Almere Haven?
2: Wij hebben Kitty Kotti Almere ingeleid. Tenminste, ja, Kitty Kotti Almere hebben we ingeleid vandaag. En we hebben dan een beetje verteld over onze, over de inheemse cultuur. Hoe het allemaal in elkaar zit. Dus
1: ja.
2: De gewoons en de, ja, het leven,
1: ja,
2: van de inheemse.
1: En 1 juli... Hebben jullie daar ook een boodschap meegegeven?
2: Ja, onze, sowieso bestaat onze groep uit vrede, liefde, saamhorigheid en liefde naar elkaar toe.
1: Mm-hmm. Oké, okay, dus die boodschap hebben jullie gedeeld.
2: Ja.
1: Mooi man, mooi man. Ik zie dat er wat jongeren in de groep zijn.
2: Ja, er zijn 2. We leiden hun nu op, want als, we zijn een beetje van de bijna oude generatie, maar niet echt. En wij willen gewoon de inheemse traditie doorgeven, ook aan de jongeren.
1: Oké, okay, geweldig, geweldig.
2: Ja.
1: Goedemiddag. Maar ik merk dat jullie altijd erbij zijn.
2: In Almere.
1: Maar niet alleen in Almere.
2: Ja, overal, overal
1: ook in Amsterdam.
2: Ja,
1: Kwaku.
2: Ja.
1: Ik heb begrepen op 30 juni op de Surinameplein. Zijn jullie er ook?
2: Ja, we zijn er ook. Ja.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
3: En jullie zijn er nog?
1: Ja. Nee, maar goed, geef niet. Ik heb ook een van de jongeren van de groep, mag ik?
3: Ja.
1: En wat is jouw naam?
3: Mijn naam is Miriam, mijn inheemse naam is Sri Sri Rume, vrouwelijke vrouw. Sri Sri Rume.
1: Sri Sri Rume, wat
3: ja.
1: betekent dat?
3: Vrouwelijke vrouw. Ja.
1: Oh, ik zie het.
3: Ik heb altijd een lach op mijn gezicht, ja.
1: Ja, maar wat is jouw impressie vandaag hier?
3: Het is drukker dan wat ik verwacht had. Gezellig, leuk.
1: Ja.
3: We hebben genoten, ik hoop het publiek ook. En ik ben benieuwd wat de rest van de dag gaat brengen.
1: Wat een prachtig weer.
3: Prachtig weer, inderdaad.
1: En jullie zien er fantastisch uit.
3: Dank u wel. U ziet er ook mooi uit.
1: Ja. Dank u wel. Maar je stelde net een vraag over...
3: Wat u nog organiseert, natuurlijk.
1: Ja, 9 augustus hebben we dus het Lumière Park Festival in het Lumière Park.
3: Ja.
1: En 29 augustus Festival of the Drums. Okay. Op de Esplanade.
3: Oké, leuk. Iedereen erbij zijn?
1: Ja.
3: En zorgen we kijken of we erbij kunnen zijn?
1: Ja. Als ik het goed heb, loopt de hoofdorganisator hier ook rond.
3: Ja.
1: En volgens mij heeft hij jullie contact hoor. Ik zal hem even aan zijn, ik zal hem even herinneren.
3: Yes.
1: Mag ik jullie bedanken?
3: Ja, graag.
1: Oké.
3: Okay.
1: Ja. Ik ben nog steeds in Almere. Kitty Kotti. En ik sta hier nu met...
4: Marita Kitteman, voor velen meer bekend als Marita Baren.
1: Marita, je woont niet in Almere.
4: Ik woon helemaal niet in Almere.
1: Hier?
4: Ik weet niet eens waar ik ben op dit moment. Maar Midoro Almere Haven, boy. Ja.
1: En wat ga je doen?
4: Nou, we gaan vandaag een beetje over de soko praten, de soko psalm. En we gaan een presentatie doen. En dan gaan we ook de kanga pray doen.
1: Wie is wow? Wie is wow?
4: Ik ben hier met verschillende... mensen die ik bij elkaar heb gebracht. Een deel zijn mensen die binnen NAC zijn. En andere delen zijn mensen die ook al in acultuurlijke zijn. Dus ik heb vandaag een moxie-groep bij elkaar gebracht om dit te presenteren. Want daarna zijn het toch 1 juli.
1: Okay.
4: We lopen tot Makandra. We pot Anuka Makandra.
1: En zit er in jullie presentatie ook een boodschap over
4: tuurlijk.
1: 1 juli?
4: Tuurlijk, dat gaan we sowieso brengen. Omdat 1 juli is een spesroute day. Maar eigenlijk, Atori na een alibi voor 1 juli gaat gewoon door ons heen leven.
1: Ja.
4: Elke dag met ons mee. Die verbindenis, die struggle die we soms hebben. Maar dat we vechten weer bondro konawang om gewoon door te gaan.
1: Mooi man, dus mooi man. En die bondro met met de Nederlandse samenleving?
4: Dat proberen we. We proberen het nog altijd. We doen ons best. En
1: nou, ik heb
4: het
1: die verbinding vandaag hier gezien met het koor.
4: Ja, het lukt aardig. Het lukt aardig. En dat zag ik ook in het programma. En dat vond ik dan ook mooi. En dat is wat we moeten doen. Wij moeten gewoon iedereen erbij betrekken. En dan komen we er wel.
1: Geweldig. Ja. Marita, grand tangi, succes.
4: Alsjeblieft. Dank je.

Yum sabi dat no no de ye arki Radio de Leon. Tap mooi de EDC. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar e arki. A radio no no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, broeiano de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

Petro Sweetie, maar Bari Mustapu. Lekker is maar één vinger lang. Ik ga u bedanken in het bijzonder. Ex-Don en al die mensen die hebben meegewerkt. En ook de pastor en iedereen die heeft geluisterd. En ik beloof u, vrijdag zijn we er weer hier bij Radio De Leon.

0: luisteraars, ik groet u. Dit was vandaag weer een prachtig programma. De uitzending die aan het groeien is. Radio De Leon op en top.
1: En Franklin Exdon is going home.

City Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van geleden van Nederland al een visum.

0: of nemen maatregelen. Zo gaat het ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En hardstyle festival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna een miljard euro. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Op de A9, Diemen richting Alkmaar, tussen Amsterdam Zuidoost en Aalsmeer heb je 10 minuten vertraging. En op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart ligt er glas op de weg. Door opruimwerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je 20 minuten extra reistijd. En op de N9, Alkmaar richting Den Helder, tussen de afrit Egmond en Schorrel 10 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met bergingswerkzaamheden. De weg is dicht en verkeer kan er langs via de parallelweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kitty Kotti Gala. 1 juli via Kitty Kotti in Stijl in Theater de Lamar. Met een afstandlijn op van Ronald Snijders, Ed Rus, Jurgen Rijman, Muriel Blijt, Sienna Tony en met het jazzorchester of het concertgebouw sluit ook Kitty Kotti feestelijk af met het Kitty Kotti Gala Concert. Tickets zijn nu nog te koop via delamar.nl. Maar let op, dit Gala Concert is jaar na jaar uitverkocht. Dus koop je tickets voor 1 juli in de Lamar nu.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Vries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstylefestival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Dat zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. De Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, het is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9 dienen we richting Alkmaar. Tussen Amsterdam-Zuidoost en Aalsmeer heb je 10 minuten vertraging. En op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam-Slotervaart ligt er glas op de weg. Door opruimwerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht en het kost je 20 minuten extra reistijd. En op de N9, Alkmaar richting Den Helder, tussen de afrit Egmond en Schorrel 10 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met bergingswerkzaamheden, de weg is dicht en verkeer kan er langs via de parallelweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed... Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt de Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunette blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is. Maar het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren. Nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9, Diemen richting Alkmaar, tussen Amsterdam Zuidoost en Aalsmeer heb je 10 minuten vertraging. En op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart ligt er glas op de weg. Door opruimwerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht en het kost je 20 minuten extra reistijd. En op de N9, Alkmaar richting Den Helder, tussen de afrit Egmond en Schorrel 10 minuten vertraging. Ze zijn er bezig met bergingswerkzaamheden, de weg is dicht en verkeer kan er langs via de parallelweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
4: Kitty Kotti Gala. 1 juli via Kitty Kotti in stijl in Theater de Lamar. Met een afstandlijn op van
3: rock muziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle

0: Ed Rus, Jurgen Rijman, Muriel Blijt, Sienna Tony en met het jazzorchester of het concertgebouw sluit ook Kitty Kottie feestelijk af met het Kitty Kottie Gala Concert. Tickets zijn nu nog te koop via delamar.nl. Maar let op, dit Gala Concert is jaar na jaar uitverkocht. Dus koop je tickets voor 1 juli in Delamar nu.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek bleek dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Door hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd, omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunetten blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet. Ook vandaag, het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen gauw.
3: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Op 2 juli vieren we in Theater de la Mar, Amsterdam, Dia di Bandera. Met het concert Stoppa di Corso. Een ware stoofpot van muziek uit Curaçao, gebracht door mij, Randall Corson, het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Iseline Kalister, Kef, Stanley Clementina, Sisi Isenia, Verlin Chatelain en Mara Letty. Koop je tickets nu op delamar.nl.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. De besmette arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat 60 kilometer file. De langste file staan op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt De Hoek een kwartier vertraging. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart 20 minuten oponthoud. Op de Ring van Amsterdam tussen Amsterdam-Bosch en Lommer en knooppunt Amstel een kwartier. De N205 Nieuw-Vennep richting Zwanenburg voor Boestelingen-Lieden 20 minuten oponthoud. De N207 over aan de Rijn richting Hillegom voor de aansluiting met de A4 een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Kitty Kotti Gala. 1 juli via Kitty Kotti in stijl in Theater de Lamar. Met een afstandlijn op van Ronald Snijders, Ed Rus, Jurgen Rijman, Muriel Blijt, Sienna Tony en met het jazzorchester of het concertgebouw sluit ook Kitty Kotti feestelijk af met het Kitty Kotti Gala Concert. Tickets zijn nu nog te koop via delamar.nl. Maar let op, dit Gala Concert is jaar na jaar uitverkocht. Dus koop je tickets voor 1 juli in de Lamar nu.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. En daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
0: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op 2 juli vieren we in Theater de la Mar, Amsterdam, Dia di Bandera. Met het concert Stoppa di Corsau. Een ware stoofpot van muziek uit Curaçao, gebracht door mij, Randall Corson, het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Iseline Kalister, Kef, Stanley Clementina, Sisi Isenia, Vernon Chatelain en Mara Letty. Koop je tickets nu op delamar.nl.
4: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
6: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij twee doden zijn gevallen. Met de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
1: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
0: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke speler komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Kitty Kotti Gala. 1 juli via Kitty Kotti in stijl in Theater de Lamar. Met een all-star line-up van Ronald Snijders, Ed Rus, Jurgen Rijman, Muriel Blijt, Sienna Tony en met het jazzorkest of het concertgebouw sluit ook Kitty Kotti feestelijk af met het Kitty Kotti Gala Concert. Tickets zijn nu nog te koop via delamar.nl. Maar let op, dit galaconcert is jaar na jaar uitverkocht. Dus koop je tickets voor 1 juli in de Lamar nu.
4: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
1: Asielvergunningen worden verstrekt omdat mensen leven in het gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
0: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Kallas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
1: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
0: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderporno-video hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt er een boete van 10.000 euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
4: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Megens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op 2 juli vieren we in Theater de la Mar, Amsterdam, Dia di Bandera. Met het concert Stoppa di Corso. Een ware stoofpot van muziek uit Curaçao, gebracht door mij, Randall Corson, het Jazz Orchestra of het Concertgebouw, Iselien Kalister, Kef, Stanley Clementina, Sisi Isenia, Verlin Chatelain en Mara Letty. Koop je tickets nu op delamar.nl.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud.
5: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Het station van de onbekend tot bekendmakingen. Hey, jij daar, jongeman of dame. Beschik je over durf en talent? Ben je ook op zoek naar een baan als journalist, correspondent, geluidstechnicus, editor, nieuwslezer, redactielid, omroeper, vormgever, DJ of verslaggever in de media? Oké dan. Begin net als vele anderen eerst met vrijwilligerswerk bij MART. Het communicatieinstituut van de Popiopis, persoonlijkheden en bekendmakingen. Al langer dan 38 jaar, de kweekvijver voor jong en ouder mediatalent van Amsterdam. Onbekend tot de bekendmakingen. Bel met 020-6799-665. Of stuur een e-mail naar info@radiomart.nl. MART, een status apart. Interactieve communicatie. Uit het hart. Ding Kondraai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
1: nalatenschap,
0: belt u 24 uur per dag met 020-6799-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Vasten

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 22:00 en 6:00 thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap.
2: Nalatenschap belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.